0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

It is deep I sink when we fall.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

like it.

0: is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
3: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
6: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
3: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de A4 vanwege de afgesloten A44. Tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen is die afgesloten. Daardoor is het druk op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade 23 minuten. En tussen Hoogmade en Nieuwveen heb nog eens 4. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug 3 minuten vertraging. En de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort 6 minuten vertraging.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran... Nee, flauw. Goedemorgen, het is 2 juli. Donderdag 2 juli dus. En het is 6:06, een gloednieuwe editie van de ochtendshow. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat was wel heel flauw, hè?
1: Ja, maar dat moet wel kunnen.
0: Zouden mensen denken, oh, mijn radio slaat over. Slaat over. Dat is toch ook iets fijn?
1: Ja, iedereen slaat op de wekker, radio is kapot. Nou, ja, natuurlijk.
0: Als je net wakker bent, hartelijk goedemorgen. Wat fijn dat je erbij bent. En een fris, een klein briesje. Het is ook een beetje zon en het trekt nu ook een beetje. Dus een beetje een rare dag. Volgens mij gaat het ook wel regenen vandaag, toch?
1: Ja, er is precies eigenlijk overdag. Met een beetje mazzel zit je gewoon lekker op kantoor. Dan is er wat kans op regen. Echt heel veel hoeft het niet te zijn. Maar toch wel wat regen. En het waait ook een beetje. Straf windje vandaag.
0: Spetteren. Het nieuws uit je eigen buurt en natuurlijk de rest van de wereld. Laten we daar even mee beginnen. Want het Eurovisie Songfestival wordt gehouden in Bulgarije. Komt omdat het natuurlijk die knallen van de Banga Wanga.
1: Ja,
0: is trouwens niet echt een hit geworden verder, hè?
1: Ja, bij mij thuis wel.
0: Ja, maar hij zit niet in... we draaien hem niet heel veel.
1: En je hoort hem niet in alle rotaties nog even hard meegaan. Maar dat komt wel weer. Iedere songfestival zal dat echt wel weer oplaaien.
0: Nee, dat klopt.
1: En ik heb alleen wel... Ik pleit ervoor dat we dan gewoon het Visie Songfestival noemen. Als dus de hele wereld mag meedoen. Want Australië doet mee. Nou, gezellig, leuk, wees welkom.
0: Ja, Israël doet mee.
1: Israël doet mee. Nou, dat is ook niet echt een notoir Europees land. En dan gaan we naar Canada.
0: Ja, Canada gaat inderdaad meedoen.
1: Gaat dan ook mee mogen doen. En wederom, wees welkom, gezellig. Ze spreken ook wel een beetje Frans misschien aan de ene kant van het land. Hartstikke leuk.
0: Live vanuit Quebec, bonjour,
1: 12 points. Precies, dat komt allemaal wel goed.
0: Le Paiba.
1: Dus ik vind dat wel gezellig. Kom lekker meedoen, maar dan moeten we even die E eraf halen. Moeten we gewoon een wereldvisie of gewoon een visiesongfestival doen?
0: Ja, of geen visiesongfestival. Canada is het eerste nieuwe land dat zich aansluit bij het Eurovisie Songfestival sinds Australië in 2015. Dus ik ben benieuwd. Ze zijn inmiddels lid geworden van de EBU. Dat is de European Broadcasting Union. En het Eurovisie Songfestival is natuurlijk mega populair in Canada. Hij heeft te maken met...
1: Het Frans sprekende deel.
0: Nee, Céline Dion.
1: Oh.
0: Ja. En het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in. Dat betekent dat consumenten bij de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen nog wel een vergunning krijgen.
1: Ja, dus die kogel is eindelijk door de kerk. Er wordt al jaren gesproken van een vuurwerkverbod.
0: De vuurpijl is door de lucht.
1: Ja, precies. Terwijl heel lang was het, ja, misschien deze jaarwisseling al, ja, misschien dan. En dan was er weer gesteggel met vuurwerkverkopers. Die zeggen, we hebben allemaal plannen, we hebben allemaal businessdingen geregeld en alles is besteld.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Uiteindelijk is het dan toch gelukt. Niet ieder gemeente afzonderlijk of iedere buurt afzonderlijk. Er is dus een landelijk verbod wat ingaat vanaf 1 augustus. Het landelijke vuurwerkverbod is dan van kracht. Maar inderdaad, als je dus een vuurwerkshow wil regelen...
0: Dat kan.
1: Als een soort van professional waar je vuurwerk van kan kopen en eventueel nog... Dus niet als particuliertje, bestaat het nog wel dat het mogelijk is dat er vuurwerkshow wordt gegeven.
0: Ja, door buurt, sport en speciale vuurwerkverenigingen. Het is dan aan gemeenten om deze clubs toestemming te geven. En de Nederlandse tak van Viaplay is verkocht aan Videoland, onderdeel van het Belgische DPG Media. Er is een bedrag gemoeid van 142 miljoen euro. Het is voor het eerst dat streamingdienst Videoland op grote schaal sport gaat uitzenden. Ja, Viaplay is rechthouder voor Formule 1, voetbal Premier League en darts uit de Professional Darts Corporation. Ja, ik weet nog dat toen ze begonnen, dat was echt drama, dat Viaplay. Het werkte allemaal niet en... Ik hoor nou niemand die zegt... Ja, ik ga vanaf even via Play en Siri kijken. Helemaal niemand. Ik ken niemand die dat doet.
1: Nee, ik zou het ook niet zo gauw weten. Er zitten niet zoveel dingen op die ik zou willen zien.
0: Formule 1 en darten. En een beetje voetbal.
1: Dat bedoel ik.
0: En de politie heeft gistermiddag een aantal woningen... in de Titus Brandsmalaan in Leiden ontruimd. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. De politie meldt dat er een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden is... in een woning en een garagebox... Er is één iemand aangehouden en de EOD is naar het appartement gekomen om het aangetroffen vuurwerk veilig te stellen. En de voorbereidingen van het dorpsfeest in Oegstgeest zijn in volle gang. Als alles volgens planning verloopt, vindt het evenement plaats in het eerste weekend van september. De voorbereidingen liggen op schema en achter de schermen wordt al geruime tijd gewerkt aan de invulling van het programma. Om de financiële kant van het feest maakt de organisatie zich wel zorgen. Ze hebben tussen de 20.000 en 25.000 euro tekort. En dat komt omdat de gemeente vorig jaar de eerste keer subsidie heeft gegeven uit een nog bestaand coronapotje. Maar ja, die is inmiddels op.
1: Jeetje, dat is een maandsalaris van een dropshipper. Dat is best wel veel om nog te missen voor je feest.
0: Ga je ook cursussen verkopen?
1: Nee, ik heb niks te leren.
0: En tienduizenden Slagerfans kwamen even kijken gisteren of dinsdagavond bijeen in Arnhem om naar Helene Fischer te kijken. De Duitse megaster is bezig met haar grootste stadiontour tot nu toe.
1: Die Helene Fischer?
0: Ja.
1: De mevrouw van Atemloos?
0: Ja, die. Jazeker.
1: Oh, wat goed.
0: De bedoeling was dat ze als eerste Duitser de Johan Cruijff Arena zou vullen. Maar dat bleek net een maatje te groot. Werd daarom het Gelredome met 40.000 bezoekers.
1: Nou, dat is ook niet mis hoor, mevrouw.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat is toch wel... ik vind dat altijd wel leuk.
1: Nou, dan vind ik het... moeten we ook even Helene Fischer draaien.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Atemloos?
1: Ja, tuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou niet zo gauw weten of ik een andere hit van de kan doen.
0: Los. Zijn er andere hits van...
1: Ja, ik zou het dus niet weten.
0: Hebben we dit nog?
1: 0 of 100?
0: Even een klein stukje, ik weet niet wat dit is.
1: Oh, ik kan niet zonder dansen zonder jou. Dit klinkt als Armen van Buren met Marco Borsato en met Davina Michel. Dansen. Dans zonder jou.
0: Oh,
1: hoe het deze dans heet die track? Ja, doen we deze.
0: Met regime onderweg. Het is de ochtendshow. Eerst Helene Fischer met Atem.

0: met Regime Jemmetier. Tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is 7:50. Deze donderdag. We gaan even naar Oegstgeest toe. Gezellig. Ja, zeker.
1: We gaan we met een belangrijke raadslid spreken.
0: Dat gaan we straks doen.
1: Oh, dat hebben we
0: zo
1: meteen.
0: Oh, je hebt nou al weggekeken. Of je hebt een enorme cliffhanger gekregen.
1: Een klein beetje vooruitgekeken.
0: Ja, ja, een klein beetje vooruitgekeken in het programma. Ja, dat zegt wat.
1: Nee, oh, zo. Oh,
0: ik dacht, zeg,
1: ik ben ook in een kerk. Ik ben een toespraak aan... Wat zijn we aan het doen, Mark?
0: Geen idee. Jij gaat in één keer met het volgende onderwerp alvast.
1: Okay.
0: Kan ook, hoor. Dan draai je hem even om. Wil je dat?
1: Kijk maar even.
0: Kijk maar. Nee. Ach, we doen dat wel eerst. Dat is een goed idee. Want deze week in Rondom de Raad is Jan Rutger van Zwet van de VVD Oegstgeest te gast.
1: Een van de mooiste sprekers die we ooit in de uitzending hebben gehad.
0: Ja, hij was, als je denkt, hè, Jan Rutger, wie de F is dat? Rondom de gemeenteraadsverkiezingen werden er wat filmpjes van hem gemaakt voor de VVD in Oegstgeest als promotie. Alleen, hij heeft een bijzondere manier van spreken.
1: En heel netjes en een hele mooie, grote, diepe stem.
0: Hij heeft er wel voor gezorgd dat hij landelijk ook wat aandacht kreeg in positieve zin. Ja, was op zich wel positief. Voor de campagne was het heel positief. En daar wordt in ieder geval niet op teruggeblikt in het fragmentje wat we gaan laten horen. Want hij is de gast bij het programma Rondom de Raad. En daar komen eigenlijk alle politici uit de regio langs. Het gaat wel over 1 april.
1: Ja, want dat is een speciale dag voor jou, Rutger.
0: Zeker. Luister mee. En vooral let even op de markante stem.
2: Jan Rutger van Zwet is geboren op 1 april 1969.
1: Ja. Je zegt... die 1 april, die zeg je ook van... 1, geloof het nou, het is 1 april.
2: Nee, dat is altijd moeilijk. Mensen hebben altijd de neiging om dat of niet te geloven... of er hele flauwe grappen over te maken. Dat vroeger op de lagere school was dat al zo. Dan moest je de andere klasse langs. Ja. En al die onderwijzers maakten natuurlijk precies hetzelfde grapje.
1: Ja.
2: Dus vandaar dat ik met enige nadruk zeg 1 april 1969. Dat is echt waar.
1: Ja.
2: Dus ik ben 57 jaar. En op mijn 57ste verjaardag dit jaar... had ik de eer en het genoegen... ingezworen te worden als lid van de Oegstgeestse gemeenteraad. Ja. Want dat was toevalligerwijs ook op 1 april. Ken je nagen.
1: Het achtervolgt je.
2: Het achtervolgt me. Het achtervolgt me. Vandaar dat ik dat met enige nadruk zei. Zo.
0: Ja. Jan Rutger van Zwet dus in Rondom de Raad. En dat is vanavond te vinden op onze website centraalplus.nl vanaf 6 uur.
1: Wil jij voortaan ook zo jezelf in de derde persoon aanspreken? Dat je dan Mark Wonink op de radio...
0: Nou, ik zou graag in meervoud willen aangesproken worden.
1: Waarom?
0: Nou, gewoon, wij. Wij de ochtendshow.
1: Ja, omdat ik erbij hoor.
0: Ja, ook. Ook, ook. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Regio nieuws onderweg. Eerst nog even Ray. And where's my husband?

0: try.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Leiden-Zuidwest staat de komende jaren een flinke metamorfose te wachten. De gemeente heeft samen met woningcorporatie Portaal plannen gemaakt om twee verouderde portiekflats aan de Titus Brandsmalaan en de Wiardi Beckmansstraat te slopen. Op de plek van de 50 bestaande woningen komen 200 nieuwe huurwoningen, waarvan 150 sociale huurwoningen en 50 middeldure huurwoningen. Opvallend is dat een straat verdwijnt om plaats te maken voor een openbaar park. Als de planologische procedures volgens planning verlopen, kan begin 2028 worden gestart met de bouw. De nieuwe woningen en het park moeten dan voor 2030 af zijn. Elk jaar geeft Stichting Oestgeester Kringloop, Zoek, een deel van de omzet aan organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan een socialer en duurzamer Oestgeest. Afgelopen dinsdag kregen 20 organisaties een financiële bijdrage in de vorm van een cheque. Die werden uitgereikt voor de deur van de kringloopwinkel. De bedragen op de cheques variëren van 200 tot 3000 euro. In totaal werd er zo'n 19.000 euro weggegeven. Bij een aanrijding op de N434 in Wassenaar zijn gistermiddag twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Ze waren bij het verlaten van de Corbulo-tunnel met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding op de toch al drukke weg ontstond er een flinke file op zowel de N434 als de aangrenzende A44. Er raakte niemand gewond. De twee auto's werden door een berger weggesleept. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt, rond de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: En dan de verkeersinformatie van de ANBB, de A44 Den Haag-Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen is nog steeds dicht. Zorgt voor file op een aantal plekken in de regio. Bijvoorbeeld op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep, 38 minuten vertraging. Dan de N-wegen, de N206, Zoetermeer richting Heemstede, tussen Zoetermeer Buitenweg en Zoeterwoude-Dorp, 4 minuten. En de N208 Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 9 minuten vertraging. En de laatste, de N445 Leiden richting Nieuwe-Wetering, tussen de aansluiting met de N446 en Nieuwe-Wetering, 5 minuten vertraging.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: Ja.
1: Zo heet Richard, met dus... En daarvoor nog JC Stewart en Break My Heart. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. Leuk dat je erbij bent, zonnetje begint weer te schijnen. Succes onderweg, vooral als je in de file staat vanwege die verschrikkelijke afsluiting op de A44. Nog even volhouden, als het goed is, is het morgen klaar.
0: En dan kan Oegstgeest ook weer een beetje tot rust komen, want het is nu ook een soort van passeerstation geworden.
1: Ja, ik snap het wel. Als je dan vanuit de Leidse regio naar Den Haag of Amsterdam moet of een andere plek. Ja, normaal dan pakt best wel wat verkeerde A44. Dat sluit nu allemaal aan in de file op de A4, waardoor het daar ook een stuk drukker wordt.
0: Ja, pittig.
1: Over Oegstgeest gesproken, daar begon jij net over. Laten we daar nog even blijven, want de stichting Oegstgeester Kringloop, ook wel bekend als Soek, doet één keer per jaar iets heel bijzonders.
0: Check uitdelen.
1: Zij is een tabakswinkel begonnen.
0: Oh!
1: Check uitdelen. Nee, check op zijn Frans, een check QUE. Hoe dat precies zit, dat legt voorzitter Maria Smits uit.
2: Eén keer per jaar geven wij een deel van onze omzet terug aan eigenlijk Oegstgeest, zou je kunnen zeggen. We hebben €1.500 gekregen.
3: €750.
4: 3.000 euro.
2: De hoofdprijs.
4: Ja, het hoogste was erg mooi, erg mooi.
2: De bedragen op de checks variëren van €200 tot €3.000. En het totaalbedrag is ruim €19.000, bijna €20.000. U moet zich voorstellen dat dat organisaties zijn die naar de doelstellingen van de Soek duurzaam bezig zijn. Ofwel een belangrijke functie hebben in het sociale netwerk hier in Oegstgeest.
5: Wij gaan dit gebruiken om een warmtekast aan te schaffen. Een warmtekast om moltons en handdoeken in te warmen. Zoals gasten in het hospice, terminale gasten. Als ze het ineens koud hebben, dat ze een lekkere warme deken om zich heen snel kunnen krijgen.
6: Ja, wij helpen mensen via maatschappelijk werkers die in financiële nood zijn. Omdat ze dan via een bijdrage dat ze weer vooruit kunnen. Die checks zorgen ervoor dat mensen in de zomer even iets extra's hebben om bij de supermarkt te kunnen uitgeven.
4: En we gaan het gebruiken voor een nieuwe vloer in de grote zaal. Daar worden danslessen gegeven en die moeten op een nieuwe vloer. Dat moet echt beter.
7: We willen heel graag een boekenkast maken waar alle boeken in kunnen. Die we makkelijk mee kunnen nemen van de opslag naar het café. En dat mensen dan de boeken kunnen lezen en meenemen en lenen. En een beetje ook nog om dingen feestelijke dingen te doen. Want dat is ook belangrijk, toch?
1: Zeker is dat belangrijk om feestelijke dingen te doen. En daarom deelt Soek dus allemaal checks uit voor diverse organisaties. Leuk dat ze dat dan ook zo organiseren. Een reportage op onze website, centraalplus.nl en op televisie natuurlijk. Straks, gisteren was minister Van Weel was in Leiden. Heeft alles te maken met een oefening voor een noodsteunpunt. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: Alex Warren en Fever Dream tijdens de Centraal Plus ochtendshow. We gaan even naar Leiden toe, want bij studentenvereniging Minerva op de Breestraat in Leiden vond gisteren een oefensessie van een noodsteunpunt plaats.
1: Wat is een noodsteunpunt?
0: Noodsteunpunt, dat is een nieuw punt waarbij als er nood is je daar steun kunt krijgen.
1: Oh, dat is heel zelfuitleggend.
0: Ja, nou ja, dat klopt. Minister van Justitie en Veiligheid David van Wil die bracht een bezoek aan de oefening om indrukken op te doen.
2: Ik heb na moeten spelen dat ik hier naartoe ben gerend.
0: Dat is even de verkeerde. Dat gaan we even niet doen, minister Van Wil.
3: Ja, dit is de eerste oefening die ik bezoek. Ook het eerste noodsteunpunt wat ik bezoek. En ik was erg onder indruk. Als ik kijk wat hier lokaal is ontstaan door samenwerking van de studentenvereniging met het Rode Kruis, met de hulpdiensten, met radiozendamateurs. Dat hier echt een structuur is opgezet waarvan je denkt, ja, hier zou ik als burger in crisissituaties echt wel wat aan hebben. Dat is heel indrukwekkend om te zien.
4: Valt er nog veel te leren?
3: Uiteraard, want we beginnen pas net met het hele concept. Het stond tot nu toe alleen maar op papier. En nu zie je dat in het land er gekeken wordt met pilots van hoe ziet dat eruit, wat heeft het nodig. Dus er valt ontzettend veel te leren, maar ook al heel indrukwekkend om te zien hoe hier met figuranten gewoon heel duidelijk was dat daar verschillende hulpvragen of aanbodsvragen invulling kan worden gegeven.
0: Ja, over figuranten gesproken. Enkele studenten speelden mee als figurant tijdens de oefening.
2: Ik heb na moeten spelen dat ik hier naartoe ben gerend omdat een gasfles van de barbecue in de fik is gevlogen en een heg daarmee ook vlam heeft gevat.
5: Ja, ik was een buurtvader die hier op Noordeinde woonde. En ik ben 2 dagen geleden hier naar het noodsteunpunt gekomen om een groep jongeren aan te dragen die zich als vrijwilliger kon inzetten. En nu kwam ik aangeven dat eigenlijk die jongeren best wel uitgeput worden en of zij afgelost konden worden. Dus dat heb ik bij de Ready to Helpers gevraagd en die hebben mij vervolgens geholpen.
2: De hulpverlening was snel. Ik werd gelijk doorverwezen naar het plekje waar ze ook contact konden hebben met de hulpdiensten. En voor mij was er niemand binnen, dus ik kon gelijk door en ze konden ook gelijk handelen.
0: Het is ook wel mooi dat er ook radiozendamateurs bij betrokken zijn.
1: Ja.
0: Dus nou, ik denk als de spreekwoordelijke pleuris uitbreekt, dan moeten wij ook wat gaan doen.
1: Nou, ik vind het vooral een klein beetje lichtelijk beangstigend dat er dan toch dit soort gigantische soort van ja, oorlog uitgebroken, een noodpunt oefeningen worden gedraaid.
0: In de jaren 80 hadden we natuurlijk de bescherming bevolking, de BB, die ook dit soort oefeningen hield. Nou, dan, toen werd het allemaal vrede en gezellig en niks aan de hand. Ja, dus het is natuurlijk allemaal weg. En nu gaan we dat toch weer opbouwen. En dat hoeft dan niet per se met oorlog te maken te hebben, maar ook met verstoring van kritieke infrastructuur, zoals uitval van elektriciteit en telecommunicatie. Het idee is dat de mensen dan naar een noodsteunpunt kunnen om belangrijke informatie te ontvangen. Er wordt het komende jaar onderzocht of noodsteunpunten ook aanvullende ondersteuning kunnen bieden. Het zijn geen schuilkelders of zo. Dat is even belangrijk om te zeggen. En gemeenten onderzoeken nu samen met de veiligheidsregio's waar en hoe de noodsteunpunten worden ingericht. Wordt in ieder geval ingezet op het bieden aan informatie. En dat kan nog wel per gemeente verschillen of er noodsteunpunten zijn en of inwoners terecht kunnen voor aanvullende ondersteuning. En stapsgewijs komt er een landelijk netwerk van noodsteunpunten. En de gemeente is daarin in de lead. Dus als je in Oegstgeest woont en je wil er meer informatie over, dan moet je dus naar de gemeente Oegstgeest toe en in Leiden, bij Leiden natuurlijk. En belangrijk, hè, als er echt wat aan de hand is, dan zullen wij ook ons ding doen en je informeren. Als het echt drama is, dan kan je de rampenzender aanzetten.
1: Ja, precies.
0: En ramen en deuren sluiten en dat soort dingen.
1: Zet je noodradiootje alvast op die zender.
0: Ja, of naar ons als je leuke muziek wil horen. Nee, ja, dat is dol natuurlijk. Maar mooi dat dat georganiseerd wordt. En dat de minister nog even een bezoek bracht aan Minerva. Wel leuk dat een van de studentendames zei, ja, ik speel een vader.
1: Ja, ik speel een huisvader, een buurtvader.
0: Leuk. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Even luisteren naar Arik Iglesias. Zin in.
6: Centraal Plus Mark. Plus Rabin. Is

0: Kingdom of Fear. En daarvoor nog Enrique Iglesias met een Spaanstalige liedje, uiteraard. Duel en Corazon. En dit was Zeg Hammer Weidkamp, uiteraard. Het is de Centraal Plus ochtendshow met het moeilijkste spelletje van de Vaderlandse Radio.
1: Oeh, dan krijg ik er ook zo'n old-timey stemmetje erbij.
0: Een wat voor stemmetje?
1: Zo'n soort van deze ochtend op dit gebeurt.
0: Het moeilijkste spelletje van de radio begint nu.
2: En nu de 1 seconde ronde.
1: Precies. Nou, die zocht ik een klein beetje op. Goed dat je me invult voor me. De 1 seconde ronde is tot 2 keer toe 1 kleine seconde. Misschien nog een derde keer. Maar van een track die sowieso goed horen naar achter. Heb je al genoeg aan het herkennen van die 1 seconde om te zeggen, ah, dat is die track van die en die? Nou, dan kun je er wat mee winnen. Stuur een mailtje met het antwoord naar ochtendshow@centraalplus.nl en dan zit je in de running voor de leuke goodiebag van de omroep.
0: Wat zit daar dan in?
1: Nou, een tasje. En er zit dan ook nog een goodiebag. Een pen en een sleutelhanger. En als Mark zo door blijft gaan, ook zo'n horloge. En dan dus kun je gewoon winnen. Dan zit je in de running als je weet welke track dit is.
3: Spinning.
1: Oh, ik hoorde iemand spinning zeggen.
0: Ja, nee, maar dit is heel herkenbaar.
1: Ja, deze guy wel. Maar er zitten twee andere guys. Twee Fransozen met een gekke helm. Die zitten ook op deze track.
0: Jazeker.
1: Dus als je weet over wie we het hebben. En hoe dat liedje ook weer heet.
0: Nee, je moest ze allebei de
1: artiest tegen. Ja, nog eentje luisteren dan.
0: Ja, ik heb hem. Misschien ligt het aan mij of is deze heel makkelijk?
1: Hij is vrij makkelijk. Het hoeft ook niet iedere dag heel lastig te zijn. Hè? Af en toe is het ook gewoon een keertje leuk om... ik vind het ook leuk als ik een sudokootje maak af en toe. Ja. Dat ik hem af en toe even op easy zet. Dat ik er gewoon in 3 minuten doorheen kan rammen. Want dan voel je even goed. Nou, misschien is vandaag ook wel zo'n trekje. En als je hem niet weet, geen probleem. Dat maakt niet uit. Luister gewoon lekker mee en geniet van de track die naar achter gaat komen.
0: Dit is de ochtendshow in Santje Easy met Cloud en La Dada.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
3: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
2: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
2: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
6: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
2: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Bijzonder druk in het land, 480 kilometer file. De A44 tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen is dicht. En dat zorgt voor files bij ons in de regio. Bijvoorbeeld op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar is het behoorlijk druk tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. 3 kwartier vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Nieuwebrug, 17. Dan de N-wegen, de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4, 11 minuten. En tussen afrit Rijnsburg en Noordwijkerhout, 4 minuten. Alle N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Wouwbrugge en Leimuiden. 4 minuten extra reistijd. De N434 de Corbelo-tunnel in de richting van Zoeterwoude. 3 minuten vertraging. De N445 tussen Leiden en Nieuwe-Wetering. Tussen Rijp-Wetering en de aansluiting met de A4. 8 minuten vertraging.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.
8: Meer voor jou.

0: Van verder. Het zonnetje is even weer weg, maar die komt misschien nog wel weer tevoorschijn. Althans, dat hoop ik. Ruben, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is inderdaad nog een beetje bewolkt aan het worden. Het ziet een beetje dreigend grijs uit. Maar voorlopig zou het met regen nog even mee moeten vallen. Dat zou wat later op de ochtend, rond de lunch misschien een keertje wat gaan vallen. En later op de dag opklaren richting een mooie 20 graden en zon.
0: Bij het nieuws van vandaag, de Tweede Kamer debatteert over de kabinetsplannen om kernenergie fors uit te breiden. Onder meer met de twee nieuwe grote kerncentrales. Kleinere modulaire reactoren en een doel om in 2050 7 gigawatt aan kernenergie te hebben. Bruno Mars geeft vanavond in Amsterdam zijn eerste concert als onderdeel van zijn The Romantic Tour. De volgende shows op zaterdag, zondag en dinsdag. Het is de eerste keer dat de popster in de Johan Cruijff Arena optreedt.
1: En wie weet gaat hij dan hetzelfde flikken als dat Harry Styles deed. Drie shows stijf uitverkopen en dan zeggen, oh weet je wat, ik doe er nog 15.
0: Ja. Kunnen we Bruno Mars nog even draaien ergens van dit uur? Ja, lukt wel toch? We gaan straks even van Bruno Mars draaien. En Canada doet volgend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Nou, hè, even, dit hoort er dan bij.
1: Gezellig.
0: Helemaal leuk. Ben benieuwd überhaupt of wij mee gaan doen. Ik weet niet wanneer dat bekend gaat worden. Ik zal wel, denk na de zomer ergens.
1: Ja, ik ben benieuwd of dan als de conflicten die er tot hebben gedaan dat Nederland niet meedeed en Spanje en andere landen niet hebben meegedaan dit jaar. Ierland geloof ik ook. Die hebben het geboycott omdat zij vonden dat Israël niet mee mocht doen.
0: Ja.
1: Niet vanwege dat het niet in Europa ligt, maar vanwege de geopolitieke dingen en de genocides die worden vermeend op Gaza te gebeuren. Daar waren ze het allemaal niet mee eens. En dat vonden ze, daar gaan we niet meedoen aan een leuk liedjeswedstrijd als zij mee mogen doen. Wie weet is dat conflict niet meer hedendaags als het volgend jaar is. En dan zou Nederland misschien wel weer meedoen. En anders is dit misschien een soort van flexibele schil. Dat ze extra landen opzoeken. Voor wanneer er als er Europese landjes zijn die het boycotten en dan niet meedoen. Dat er een flexibele schil is van wereldwijde landen die dan even kunnen invallen.
0: Ja, het deelnemersveld wisselt natuurlijk altijd. En dat is al vanaf het begin. Het begon ooit met volgens mij 5 of 6 landen. Waaronder Nederland. Maar het was volgens mij wel de eerste keer dat wij niet echt meededen. Maar ja, we zijn ook een keer gedisqualificeerd geweest. Dus we zijn lekker bezig. En de stankoverlast die begin deze week in de wijk Noord-Hofland in Voorschoten ontstond, is gelukkig grotendeels verdwenen. Er was nog iets aan de hand. De brandweer werd gewoon eigenlijk plat gebeld door mensen die een soort gaslucht roken. Dus de brandweer weer tatu. Kwamen ze aan en even meten bleek er vervolgens niks echt concreets te zijn. Nou, dat gebeurde een aantal keer. Uiteindelijk bleek het uit het riool te komen. Dat was een soort terpentine-lucht, maar ze hebben het riool nu doorgespoeld. Dus dat betekent dat de geur in ieder geval weg is.
1: Oh, is er misschien iemand die illegaal wat van zijn spullen heeft gedumpt of zo? Wat moet ik doen met deze 3 liter terpentine?
0: Ik denk het. Dat zou kunnen.
1: Kwalijk.
0: Dan nog even de 1 seconde ronde. Die hebben we nog te behandelen. Je hoort 1 seconde van een track en over iets meer dan een minuut. Dan hoor je de uitslag. Maar je kan nu nog snel een mailtje sturen op ochtendshow@centraalplus.nl. En wie weet maak jij kans op een goodiebag van de omroep met een pen, een tasje, een fleutelhanger. Zit er al meer in? Dat was hem, hè?
1: Ja, als je zo doorgaat, is je horloge.
0: Ja, oké. En straks in de show, Willemien Vree. Zij komt te praten over het Groen Idee Café. Het is een seizoensafsluiting en ze gaan op excursie naar het Polderlab in Oud-Aden. En wethouder Abdelhak Yamoumi komt nog in de studio langs om 9:15. We zorgen ervoor dat inwoners niet alleen mogen meepraten, maar ook echt invloed hebben op plannen van de gemeente. En nog één nieuwtje dat ik nog even wilde vertellen. Want in Zoeterwoude, kwam even niet op het woord. Ja. Daar begint natuurlijk burgemeester Carla Breuer. Die wordt waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. Zij is nu burgemeester van Teylingen, maar stopt daarmee. Dus moet er ook voor Teylingen een tijdelijk burgemeester gevonden worden. Die is gevonden in oud-minister Frank Rijkaard. Niet de voetballer, maar de oud-minister. Hij neemt op 1 september de taken van Carla Breuer dus op. Die na 12 jaar stopt trouwens in Teylingen.
1: En Frank is dus Leidenaar.
0: Zeker weet, hij is geboren in Leiden. En hij was in het vorige kabinet namens de BBB een half jaar demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij nam die rol over van Judith Uitermark nadat de NRC uit dat kabinet was gestapt. Daarvoor was hij nog gedeputeerd in de provincie Zuid-Holland. En hij zat in de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk. Dus hij heeft op zich brede ervaring in.
1: Lang bij de politie gezeten ook. Heeft BOA's opgeleid.
0: Ja, en Wouter Kolff verwachtte dat Teylingen in april volgend jaar een kroonbenoemde burgemeester heeft. Nou, voor Zoeterwoude. Die willen graag een kroonbenoemde burgemeester. Dan hoop ik dat dat ook in het vat zit. Dan de 1 seconde ronde.
1: Het was natuurlijk die Franse mannen met een helm. Dat is Daft Punk.
0: Ja.
1: En die andere guy die hoorde, die zei namelijk één woordje, spin-in. Ja, dat is natuurlijk Skateboard P, ook wel bekend als Pharrell Williams.
0: Met
1: Get Lucky.
0: Get Lucky, inderdaad.

0: Somje en Dark Before the Dawn. En daarvoor nog Daft Punk en Pharrell Williams met Get Lucky. En dat was weer de oplossing van de 1 seconde ronde van deze donderdag 2 juli. Nou, hoe ziet de toekomst, hoe ziet de landbouw van de toekomst eruit? Misschien wel heel anders dan je denkt. Geen droge akkers, maar juist natte grond waarop wordt geëxperimenteerd. Met onder meer rijstteelt, slimme manieren van bodemdaling, CO2-uitstoot en biodiversiteitsverlies om dat tegen te gaan. Het Groen Idee Café sluit het seizoen af met een bijzondere excursie naar het polderlab in de Vrouw Vennepolder bij Oud-Ade. Een onderzoekster neemt 20 deelnemers mee door dit unieke onderzoeksgebied waar wetenschappers werken aan de toekomst van de landbouw. Laarzen, geen overbodige luxe, denk ik zo. In de studio Willemijn Vree. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom in de studio. Het klinkt als een bijzonder uitje. Wat is het Polderlab precies?
1: Ja, het Polderlab, het is een samenwerkingsverband tussen Naturalis en de Universiteit van Leiden. En de boeren en de burgers van het land van ons. En met z'n vieren zijn die organisaties eigenlijk bezig om onderzoek te doen om een landbouw van de toekomst te creëren in het veenweidegebied rondom Leiden.
0: Kijk, en we kennen allemaal wel gewoon een grasveld. Maar koeien misschien niet helemaal het goede idee. Maar maïsvelden in vooral het oosten van het land. Aardappels die worden verbouwd. Dat is hoe we het jarenlang hebben gedaan. Maar er wordt nu dus flink geëxperimenteerd met nieuwe vormen.
1: Ja, het leuke van dit gebied is dat het een afgesloten polder is. Dat betekent dat ze een beetje kunnen spelen met het waterniveau. En ze hebben er al minder koeien staan. Er wordt ook geen mest meer uitgereden. Wat betekent dat er heel veel grassoorten, verschillende grassoorten ook weer terugkomen. Maar dat er ook geëxperimenteerd wordt met hele andere soorten oogst. Dus ze zijn bezig met rijstvelden, met cranberry teelt. En nou, is wel leuk om dat te zien, denk ik, voor de mensen in de omgeving. Ja.
2: Nou, dat klinkt helemaal niet inderdaad zoals onze regio.
0: Rijst.
2: Met rijst. En dan krijgen we ook nog van die mooie theeplantages in de toekomst. Of is dat, weet je wel, dat zijn helemaal totaal niet de landbouw waar ik inderdaad onze Hollandse polders mee associeer.
1: Nee, dat klopt. Maar dit zijn ook gewassen die het goed doen op plekken waar het water wat hoger staat. En dat is ook wat ze proberen, want doordat het water wat hoger staat, komen er eigenlijk weer minder broeikasgassen vrij. En kunnen we er langer mee doorgaan.
2: Oh ja.
0: En waarom heeft het Groen Idee Café juist voor deze excursie gekozen als seizoensafsluiter?
1: Ja, wij houden heel erg van nieuwe ideeën en van kijken wat kan in de buurt. Hè, vooral heel erg lokaal. En dit gaat er eigenlijk om dat we onze omgeving, onze groene omgeving verbeteren. En het is denk ik slim om te weten wat er speelt in je buurt. Dus iedereen in Leiden en omgeving uitgenodigd om vooral te komen.
0: Kijk, en er wordt ook onderzoek gedaan naar, hou je vast, slootscheten.
1: Ja, slootscheten.
0: Ik slootscheten.
2: Leuke naam. Als het betekent wat het letterlijk betekent. Zijn het echt inderdaad gescheetjes uit de sloot? Of?
1: Ja, het zijn bellen die worden opgevangen in een soort van grote cilinders. Elk kwartier, geloof ik, gaat er een paar minuten gaat er een soort deksel op een gedeelte van de sloot. Dat kan je dus ook zien gebeuren. En dan worden die bellen opgevangen. Wordt gekeken wat er voor gassen in de lucht zitten die dan wordt opgevangen. En dan kunnen ze zien wat er gebeurt. Want dit doen ze al 5 jaar. Dus ze kunnen heel goed zien wat er dan aan broeikasgassen verandert.
0: Uit sloten komt de broeikasgas.
1: Ja, dat klopt. Want dat is veen. En dat is natuurlijk jarenlang ingedaald. Omdat we al dat water hebben lopen wegpompen. Dus we kijken nu of het anders wordt als je dat water weer...
0: Op de excursie kunnen we de slootscheten zien. Wat wordt er nog meer gedaan?
1: Er is nu een tweede rijstveld volgens mij in aanbouw. Dat wordt laten zien. Nou, alles staat op het moment mooi in bloei. Dus dat is ook leuk om te zien wat er gebeurt. Ja, en Fleur van Duin, de promovenda die ons rondleidt, die kan natuurlijk heel erg goed vertellen wat er allemaal gebeurt. Ze is al een keer in het Groen Idee Café geweest. In oktober heeft ze een beetje uitgelegd. Maar nu gaan we het ook zien. En dat is het verschil.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Dus je kan het gewoon meemaken. Ja. Het is wel plek voor maar 20 mensen. Is het bewust zo kleinschalig?
1: Ja, omdat je toch in open veld staat, vinden we het wel belangrijk dat iedereen Fleur kan horen.
0: Ja,
1: ze vond het zelf ook prettiger om een kleine groep te bedienen. Maar mocht er nou een enorme aanloop zijn, dan gaan we het gewoon nog een keer organiseren.
0: Oké, helder. Is dit vooral voor mensen met groene vingers? Of is het ook voor bijvoorbeeld Rabin?
2: Ik heb geen groene vingers. Ik heb wel vrienden die hebben gevraagd of ik op een plant willen passen deze week. Waarom ze dat aan mij hebben gevraagd, weet ik niet. Die gaan hartstikke dood. Maar dus kan ik nog wat doen? Is het meer wetenschap of is het meer tuinieren?
1: Ik denk dat het vooral heel veel weetjes zijn en weten hoe je omgeving werkt. Weten hoe boeren in de buurt, waar we boeren in de buurt mee bezig zijn in samenwerking met de onderzoekers. Natuurlijk is het leuk als je bioloog bent om daar naartoe te gaan. Maar ik denk juist voor mensen die gewoon een brede interesse hebben en denken, goh, wat kan ik eigenlijk zelf ook misschien wel in mijn tuin oppakken. Dat kan leuk zijn, maar ik denk dat het voor iedereen die interesse heeft in dit onderwerp gewoon leuk is om mee te komen.
0: En aanmelden, hoe kan dat?
1: Via de website van de ideewinkel.nl. Even doorklikken naar het ideecafé en daar zit het webformulier.
0: Kijk, en vergeet vooral je laarzen niet. Wanneer begint het nieuwe seizoen van het Groen Ideecafé?
1: September.
0: Ah, okay.
1: Elke derde maandag van de maand gaan we weer aan de gang. In augustus hebben we even een zomerpauze.
0: Kijk, Willemijn Vree, dankjewel voor je komst en succes en ook veel plezier natuurlijk in de polder.
1: Dankjewel.
3: Centraal plus Mark plus Robin is lekker.

0: could ever say. Olivia Rodrigo en Stupid Song. Het is de Centraal Plus Plus track van deze week. En daarvoor nog Imagine Dragons en Follow You.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Leiden-Zuidwest staat de komende jaren een flinke metamorfose te wachten. De gemeente heeft samen met woningcorporatie Portaal plannen gemaakt om twee verouderde portiekflats aan de Titus Brandsmalaan en de Wiardi Beckmansstraat te slopen. Op de plek van de 50 bestaande woningen komen 200 nieuwe huurwoningen, waarvan 150 sociale huurwoningen en 50 middeldure huurwoningen. Opvallend is dat een straat verdwijnt om plaats te maken voor een openbaar park. Als de planologische procedures volgens planning verlopen, kan begin 2028 worden gestart met de bouw. De nieuwe woningen en het park moeten dan voor 2030 af zijn. Elk jaar geeft Stichting Oestgeester Kringloop, Zoek, een deel van de omzet aan organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan een socialer en duurzamer Oestgeest. Afgelopen dinsdag kregen 20 organisaties een financiële bijdrage in de vorm van een cheque. Die werden uitgereikt voor de deur van de kringloopwinkel. De bedragen op de cheques variëren van 200 tot 3000 euro. In totaal werd er zo'n 19.000 euro weggegeven. Bij een aanrijding op de N434 in Wassenaar zijn gistermiddag twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Ze waren bij het verlaten van de Corbulo-tunnel met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding op de toch al drukke weg ontstond er een flinke file op zowel de N434 als de aangrenzende A44. Er raakte niemand gewond. De twee auto's werden door een berger weggesleept. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt, rond de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 489 kilometer file in het land. Ook in de Leidse regio is het bijzonder druk. En op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep doe je er 40 minuten langer over. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarendsveen en Zoetewoude Rijndijk 3 minuten. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 15 minuten. Dan de N-wegen, dat zijn er ook een aantal. De N44 Den Haag richting Wassenaar tussen Wassenaar-Kerkhout en Wassenaar-Noord 5. En 207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Alphen aan de Rijn en Leimuiden 7. De N208 Sassheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207 24 minuten vertraging. De N208 Haarlem richting Sassenheim tussen Beinsdorf en de Keukenhof 7 minuten. Dan de N209 Rotterdam richting Hazerswoude tussen Zoetermeer-Oost en Afrit Boskoop 3. En tussen Benthuizen en Hazerswoude-Dorp 12. Dan de Corbulo-tunnel Wassenaar richting Zoetewoude tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet 5 minuten vertraging. En de laatste, de N445 Leiden richting Nieuwe Wetering tussen Rijp Wetering en de aansluiting met de A4 6 minuten vertraging.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: Fleming en Amsterdam, daarvoor nog Lost Frequencies en Live It All. Ja, hoe zorg je er als gemeente nou voor dat inwoners niet alleen mogen meepraten, maar ook echt invloed hebben op plannen? Daarover gaat de nieuwe participatie- en inspraakverordening die het Leids College nu ter inzage legt. Aangepaste regels sluiten aan op nieuwe landelijke wetgeving en de Leidse ambitie om inwoners eerder en duidelijker te betrekken bij het beleid. Er wordt ook nog een uitdagerecht erin gezet. Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen dan voorstellen doen om gemeentelijke taken zelf uit te voeren als ze denken dat dat slimmer kan. In de studio wethouder Abdelhak Jemoumi. Meneer Jemoumi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Participatieverordening, u bent mij al kwijt.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar jouw inleiding die zei het heel goed. En dat is hoe zorgen we ervoor dat wij als gemeente samen gaan werken met de inwoners. De inwoners die weten vaak heel goed wat er in hun eigen buurt gebeurt. Zij willen soms ook heel erg graag helpen. En deze lokale wet, de verordening, die schrijft op hoe je dat zou kunnen doen. Enerzijds verplichtingen en handleidingen voor de gemeente. Anderzijds inderdaad, wat kunnen we ook dan van de inwoner verwachten en van organisaties die iets willen doen in de stad.
2: Want we horen wel eens vaker van mensen die ook hier dan komen praten over iets en die voelen zich dan soms van, ja, de gemeente probeert dit er doorheen te drukken. Het college maakt dit besluit. En die voelen zich dan eigenlijk niet helemaal gehoord. En dat is dus waar dit op bedoeld is. Om te kijken, hoe kun jij na het stemmen nog steeds iets bijdragen aan jouw gemeenschap?
1: Ja, dat is inderdaad heel erg belangrijk. En ik begrijp ook de gevoelens van mensen. Kijk, soms gaat het inderdaad gewoon ook niet goed. Dan zijn niet inderdaad alle belangen naar boven gehaald. En dat is dus wel wat je wil. Dat je aan de voorkant voor de besluitvorming... Kijk, uiteindelijk de besluitvorming ligt ofwel bij het college ofwel bij de gemeenteraad. Dat zijn in principe de hoogste organen. Maar wat dit eigenlijk zegt is, in het hele voortraject, probeer nou alle belangen op tafel te krijgen. Probeer iedereen een gelijke positie te geven qua informatie. Probeer mensen te faciliteren in de ideeën die ze hebben. En zodat het college en de gemeenteraad een uitermate goed besluit kunnen nemen, omdat alle belangen op tafel zijn gekomen. Bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld kijkt, we zijn nu aan het voorbereiden voor een oud en nieuw, dat in principe vuurwerkvrij zal zijn.
2: Ja.
1: Maar daar zou je dus beleid op moeten maken. Je zult dus plannen moeten maken. Maar hoe zorg je ervoor dat we dus niet alleen maar gaan luisteren naar de mensen die vuurwerk helemaal niks vinden? Want er zijn ook heel veel mensen in de stad die vuurwerk heel leuk vinden. Er zijn jongeren, er zijn studenten, er zijn mensen uit het buitenland die die hele traditie niet kennen. Nou, hoe zorgen we ervoor dat die belangen op tafel komen, zodat we daarna een goed besluit kunnen nemen hoe we oud en nieuw voortaan gaan vieren?
0: En dan zijn er straks ook inwoners die hartstikke voorstander zijn van vuurwerk. En die zijn dan in gesprek gegaan met de gemeente. Dus hebben geparticipeerd. Maar uiteindelijk neemt de gemeente het besluit van, we gaan toch niks doen met vuurwerk. Dit als voorbeeld. En die zeggen dan, ja, er wordt niet geparticipeerd, want ik krijg geen gelijk.
1: Nee, en dat is dus heel erg belangrijk. Dat staat dus ook in die verordening. Geef

0: aan de voorkant helder waar je over kunt participeren. Waar je dus over mee kunt praten. In Den Haag, in de Tweede Kamer, is er een besluit genomen dat er een vuurwerkvrij oud en nieuw is. Dus dat is het kader. Het wordt gewoon vuurwerkvrij. Maar je kunt dat wel, iedere gemeente, er is een bepaalde vrijheid om sommige dingen zelf in te vullen zoals je zelf zou willen. Nou, en daar participeer je dus over. Dus dat is de oproep ook aan de gemeente van, geef helder aan waar men over kunt participeren. Dus dat betekent niet van, nee, ik ben het niet mee eens, ik wil toch mijn vuurwerk afsteken. Dan ben je gewoon niet...
1: Zo werkt dat natuurlijk
2: niet. Gaat dat nog vaak fout? Dat aan de voorkant wordt gezegd, ja, u mag participeren. En dat mensen dan met een bepaald idee, die gaan dan van alles roepen richting een gemeente. En dan, ja, dan dat zo'n gemeente denkt, ja, maar dit kan helemaal niet.
0: Nee, ik ben heel erg positief. We hebben echt hele grote stappen gezet als gemeente. Ik heb ook 8 jaar in de gemeenteraad gezeten. Ik heb echt in een tijd gezeten waarin bijna ieder bouwproject leverde wel rumoer op in de stad. Referenda werden aangekondigd. De samenwerking met wijkorganisaties werd op een gegeven moment ook opgezegd, doordat men niet gehoord voelde en gehoord werd. Nou, dat is eigenlijk allemaal nu best wel veranderd. Hè? Kijk, ga ik vertellen dat mensen altijd eens zullen zijn met hetgene wat er gebeurt in de stad? Absoluut niet. Maar daarvoor is de stad gewoon te groot. Daarvoor zijn de belangen gewoon te veel. Ja. Maar over het algemeen, de participatie gaat bij heel veel projecten prima. En ja, de incidenten of de projecten waar het niet goed gaat, ja, dat komt uiteindelijk wel in de media. Maar vergeet niet, er gaat ook heel veel goed.
1: Ja, ja. Ja, en hoe dan? Hoe doen we dat dan? Als we dan zouden willen inspreken, moet ik dan gewoon u een WhatsAppje sturen? Van, luister Hakkie, ik denk dat dit misschien anders kan. Of moeten we even er hele mooie speciale organen voor?
0: Dat is dus ook wat in de handreiking en in de verordening staat. Pas je aan de doelgroep. En dat betekent bijvoorbeeld als je in de Kooi of in de Merenwijk, in de Slaagwijk iets wilt uitvoeren, dat het niet gaat betekenen om een klassieke bewonersavond te gaan organiseren in de Slaagwijk. Dan zou ik zeggen, ga lekker wandelen met de mensen. Nodig ze uit voor een kopje koffie. We gaan wandelen door de wijk. Laat ons eens zien inderdaad wat u nou vindt van deze buurt. Is ook participatie. Wellicht ga je naar een andere buurt waar mensen zitten die wellicht iets theoretischer geschoold zijn en gewend zijn aan allerlei bijeenkomsten. Ja, die zitten wel te wachten op een bewonersavond.
2: Avondje vergaderen.
0: Vergaderen met gele post-it memo's en allerlei zaken. Dus je zult je echt moeten aanpassen aan de doelgroep waar jouw beleid zich op richt.
2: Dan is er ook nog het uitdagerecht. Dat is nieuw of was dat er al?
0: Dat was er al. Dat betekent dat je als inwoner of als organisatie een voorstel kan doen om bepaalde taken van de gemeente over te nemen. Dat je zegt van, nou, ik heb daar mooie ideeën over. Beste gemeente, dit is het plan en zou ik dat kunnen doen? Er zijn voorwaarden waarop je dat kunt doen. Er zijn ook enkele voorwaarden waar het gewoon niet kan. Als het over de begroting van de gemeente gaat.
2: Ik wil wel een weekje burgemeester zijn. Uitdaging.
0: Er zijn enkele voorwaarden waar het niet gaat. Bijvoorbeeld onze verantwoordelijkheid voor het huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Bijvoorbeeld. Dan zeggen wij van, nou, dat is onze verantwoordelijkheid. Die mensen die hebben geen belangen die hen kunnen verdedigen. Dus daarna maken wij de keuze. Maar je moet wel mensen dan wel informeren in de buurt. Ja. Maar er zijn ook situaties beschikbaar dat mensen zeggen, ik kan dat wel beter dan de gemeente of ik wil dat doen.
2: Bijvoorbeeld het openbaar groen aan de voorkant van je huis?
0: Ja,
2: of
0: bijvoorbeeld.
2: Zo,
0: dat is openbare ruimte. Het is van de gemeente. Maar als jij denkt van, ik kan dat beter of ik wil dat heel graag doen, dan kun je een convenant afsluiten met de gemeente. Inmiddels in Leiden hebben we meer dan 5000 van dit soort convenanten, dit soort afspraken, waar dus inwoners zeggen, ik kan dit namens de gemeente kan ik dit doen. Dat gaat heel erg goed. Samen aan de slag heet dat project. Maar bijvoorbeeld een van de grootste burgerinitiatieven is het Singelpark. Prachtig mooi project. Ook ooit gekomen uit initiatieven vanuit de stad. De energie vanuit die stad. En dat zegt dus deze verordening. Gebruik de energie die er in de stad is.
2: Kijk. Ik vind participatie een moeilijk woord. Kunnen we daar een ander woord voor verzinnen?
0: Samenwerken.
2: Het nieuwe samenwerkingsbeleid van de gemeente.
0: Ja, en de handreiking is ook samenwerken in de stad. En dat is inderdaad niet het participatie- of inspraakverordening. We moeten ons houden inderdaad aan de wet. Maar we proberen dat heel erg goed inderdaad in duidelijke taal te schrijven. Dus de handreiking samenwerken in de stad, die hebben we vorige week gestuurd naar de gemeente in duidelijke taal. De APV die gaat over de regels in de openbare ruimte, hebben we herschreven in duidelijke taal. Nou, en zo proberen wij te zorgen dat iedereen mee kan komen in Leiden.
2: Kijk. Kijk, helder. Mensen kunnen hier nog op reageren. Hè? Die kunnen de verordening helemaal gaan lezen. En als ze dan zeggen, ja, maar kunnen jullie. Er kan geparticipeerd worden op de participatievorm.
0: Ja, klopt. Nou, dat is heel erg belangrijk. Hij gaat 8 weken in de inspraak. Dat is omdat de zomer er natuurlijk aankomt. Dus daarom hebben we een extra verlengde periode gedaan. Hè? Zodat mensen niet denken van, nou, het is in de zomer en de gemeente wil dat niet bekendmaken. Absoluut niet zo. Wij hebben hem nodig voor 1 januari, want dan gaat de nieuwe wet in. We zijn verplicht om dan dat beleid te hebben. Mensen kunnen naar www.leiden.nl/inspraak. Je kunt langskomen op het stadskantoor om het mondeling te doen. Je kunt een briefje schrijven. Op allerlei manieren kun je straks inderdaad aangeven wat je ervan vindt.
1: Maar in eerste instantie misschien niet een klein rommelromantje meenemen voor naast het zwembad. Maar neem lekker deze participatie en deelnameverordening mee. Lees die even goed door.
2: Ik denk dat niet heel veel mensen dat gaan doen. Maar ik doe
1: wel mijn best.
2: Wethouder Abdelhakjemoumi, dank voor de komst naar de studio. En bedankt ook voor de heldere uitleg.
0: Graag gedaan, dank je wel.
3: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Straks dan is hij er weer. Onze Rudo.
1: Slappy himself.
0: Met zijn programma natuurlijk. Met onder andere de verjaardagen en dat soort dingen. En gewoon gezellige muziek. Zullen we zo nog even wat draaien van Bruno Mars? Want die treedt vanavond op natuurlijk.
1: Ja, dat zijn we helemaal vergeten. Nog even
0: het gaat goed komen.
1: Ja, ga je het regelen?
0: Ja, we draaien nog wel even Bruno Mars zo meteen.
1: Oh, wat goed. Nee, en, nou, dat hebben we ook wel verdiend.
0: En morgen in?
2: De volgende ochtendshow.
0: Hebben we natuurlijk gewoon weer het nieuws uit je eigen buurt. Morgenochtend vanaf 7 uur. Dan is er weer een gloednieuwe editie van De Ochtendshow.
1: Precies.
0: Zin in. Wat een leuk muziekje heb jij ervan gemaakt.
1: Ja, toch? Dat is een van mijn favoriete programma's ter wereld. Ik vertrek. Love it.
0: Oh, dit is van Ik Vertrek. Ja. Oh, nou, wij vertrekken ook. Wij scheuren er vandoor. En dit is nog Bruno Mars en Treasure.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken. Maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
2: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
4: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
2: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 150 kilometer file op de wegen in onze regio. Het rijdt langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 20 kilometer, dat wel vanaf knooppunt Ypenburg 3 kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Het is natuurlijk extra druk op de A4 door de afgesloten A44. A12 Utrecht-Den Haag, 1 kwartier vertraging bij Den Haag-Malieveld. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord, 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 1 kwartier vertraging tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 12 kilometer file. Ondertussen 1/2 uur tijdsverlies op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. File voor de aansluiting met de N207, 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

donderdag met Maroon 5, Daylight en Justin met Jaxel en John. You're the Turn the Lights Off. Goedemorgen, welkom. Het is een nieuwe aflevering van Rudo. Tot 1 uur vanmiddag ben ik weer bij je met zometeen hier het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Om 9:30 krijgen we weer een nieuwe update. En ik heb lekkere tracks voor je, waaronder... Rudo! Morgan Wallen, Love Somebody, de nieuwe Oscar in the Wolves en S10 hoor je ook zometeen. Die heet dan weer Safe and Sound. En eerst die hele grote hit van Zara Larsson. Ze deed het toch live op Pinkpop. Misschien was je erbij, Midnight Sun.

0: De nieuwste Oscar and the Wolf en Estine Safe and Sound hoorde je hier bij Centraal Plus. Bij studentenvereniging Minerva op de Breestraat in Leiden vond er gisteren een oefensessie van een noodsteunpunt plaats. Minister van Justitie en Veiligheid David van Wil die bracht een bezoek aan de oefening om indrukken op te doen.
1: Ja, dit is de eerste oefening die ik bezoek. Ook het eerste noodsteunpunt wat ik bezoek. En ik was erg onder indruk. Als ik kijk wat hier lokaal is ontstaan door samenwerking van de studentenvereniging met het Rode Kruis, met de hulpdiensten, met radiozendamateurs. Dat hier echt een structuur is opgezet waarvan je denkt, ja, hier zou ik als burger in crisissituaties echt wel wat aan hebben. Dat is heel indrukwekkend om te zien.
2: Valt er nog veel te leren?
1: Uiteraard, want we beginnen pas net met het hele concept. Het stond tot nu toe alleen maar op papier. En nu zie je dat in het land er gekeken wordt met pilots van hoe ziet dat eruit, wat heeft het nodig. Dus er valt ontzettend veel te leren, maar ook al heel indrukwekkend om te zien hoe hier met figuranten gewoon heel duidelijk was dat er verschillende hulpvragen of aanbodsvragen invulling kan worden gegeven.
0: Enkele studenten die speelden mee als figuranten tijdens deze oefening.
3: Ik heb na moeten spelen dat ik hier naartoe ben gerend omdat een gasfles van de barbecue in de fik is gevlogen en een heg daarmee ook vlam heeft gevat.
4: Ja, ik was een buurtvader die hier op Noordeinde woonde. En ik ben 2 dagen geleden hier naar het noodsteunpunt gekomen om een groep jongeren aan te dragen die zich als vrijwilliger kon inzetten. En nu kwam ik aangeven dat eigenlijk de jongeren best wel uitgeput worden en of zij afgelost konden worden. Dus dat heb ik bij de Ready to Helpers gevraagd en die hebben mij vervolgens geholpen.
3: De hulpverlening was snel. Ik werd gelijk doorverwezen naar het plekje waar ze ook contact konden hebben met de hulpdiensten. En voor mij was er niemand binnen, dus ik kon gelijk door en ze konden ook gelijk handelen.
5: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Behind Blue Eyes. Het is Centraal Plus op de donderdagochtend. Goedemorgen. Na het nieuws hoor je meer muziek hier. Jorton, onder andere Medusa en Becky Hill en The Good Boys, Lose Control en de nieuwste Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Leiden-Zuidwest staat de komende jaren een flinke metamorfose te wachten. De gemeente heeft samen met woningcorporatie Portaal plannen gemaakt om twee verouderde portiekflats aan de Titus Brandsmalaan en de Wiardi-Bekmansstraat te slopen. Op de plek van de 50 bestaande woningen komen 200 nieuwe huurwoningen, waarvan 150 sociale huurwoningen en 50 middeldure huurwoningen. Opvallend is dat een straat verdwijnt om plaats te maken voor een openbaar park. Als de planologische procedures volgens planning verlopen, kan begin 2028 worden gestart met de bouw. De nieuwe woningen en het park moeten dan voor 2030 af zijn. Elk jaar geeft Stichting Oestgeester Kringloop, Zoek, een deel van de omzet aan organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan een socialer en duurzamer Oestgeest. Afgelopen dinsdag kregen 20 organisaties een financiële bijdrage in de vorm van een cheque. Die werden uitgereikt voor de deur van de kringloopwinkel. De bedragen op de cheques variëren van 200 tot 3000 euro. In totaal werd er zo'n 19.000 euro weggegeven. Bij een aanrijding op de N434 in Wassenaar zijn gistermiddag twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Ze waren bij het verlaten van de Corbulo-tunnel met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding op de toch al drukke weg ontstond er een flinke file op zowel de N434 als de aangrenzende A44. Er raakte niemand gewond. De twee auto's werden door een berger weggesleept. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt, rond de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam neemt de drukte op de wegen ietsje af. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam wel nog steeds 23 kilometer file. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep met 40 minuten vertraging. Natuurlijk, het is drukker op de A4 door de afgesloten A44 richting Amsterdam. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwebrug 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. Kwartiertje extra bij de naam Malieveld als je over de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag rijdt. En een kapotte auto op de A15 vanuit Breda naar Rotterdam. Die staat bij Rotterdam Centrum, 11 kilometer file daar met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

De nieuwste Taylor Swift, I Knew It, I Knew You op Centraal Plus. Het is vandaag 2 juli, de verjaardag van Margot Robbie. Oftewel de actrice van onder andere de Barbie-film van een paar jaar geleden. 36 is ze geworden. Alex Morgan, Amerikaans voormalig profvoetbalster, vandaag 37. En actrice Lindsay Lohan. Die heeft ook een bewogen 40 jaar inmiddels achter de rug. Want 40 wordt ze vandaag. Verder is het de verjaardag van

Michelle Branch, Everywhere. Ze is jarig vandaag, 43, is deze Amerikaanse singer-songwriter geworden. Dit is Centraal Plus. Ik ben Rudo met zometeen de nieuwste Somber. My Body Isn't Ready hoor je naar Mr. Big en To Be With You.

0: De nieuwste Samber, My Body Isn't Ready. En Douwe Bob met Slowdown hoorde je ook nog. Het is bijna 10 uur. Straks deel 2 van Rudo, daar in het nieuws van de afgelopen 24 uur. We blikken nog eventjes terug. En jij mag meedenken bij een track die bij een van die nieuwtjes past. Dat straks. Verder zometeen Sam Fender en Remy in
1: Rudo.
0: Sam Fender doet het niet alleen, hè, samen met Olivia Dean. Eerst Afrojack hier met Sia en David Guetta. Dit is Awake Tonight.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. Jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Zij wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Al dan nog langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Eerst tot aan Zoeterwouderdorp, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En verderop tot aan Nieuw-Vennep nog eens 12 kilometer met een kwartier tijdsverlies. De A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht, 10 minuten vertraging. En een kwartiertje extra op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Die staat voor de N207 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
3: Meer voor jou. Dit is Centraal Plus en ik ben Rudo met Years and Years.

0: Op de radio.
1: Met Sam Fender en Olivia Dean, Remy Lin en King, Jorde, Years and Years. Het is 10 uur geweest, donderdagochtend 2 juli 2026. Oftewel deel 2 van Rudo. Met altijd het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar niet alleen hier op de radio, maar natuurlijk ook op televisie bij Centraal Plus. En op de site. En op de social media. Ja, op Facebook houden we je ook altijd op de hoogte. Kan je ook een beetje reageren. Moet wel zeggen, hou het netjes. Ik heb de laatste tijd hoor ik zoveel, of lees ik zoveel reacties dat ik denk van, moet dat nou? Het is, hou het vriendelijk. Weet je? Het is gewoon leuk om te reageren. Maar van de week ook weer een artikel over naturalisatie in Leiden-Dorp. Dan denk ik, nou kom op zeg. Zou je het ook zo zeggen als je tegenover iemand stond? Maar goed, ik wil niet gaan breken, maar hou het netjes en volg ons op Facebook. Want dat was eigenlijk de oproep die ik wilde doen. Facebook.com/Centraal Plus en dat is PLUS. Zometeen checken we het nieuws van de afgelopen...

0: Onder Leiden-Zuidwest krijgt 200 nieuwe woningen en een park. Julius Terpstra, de bouwwethouder van Leiden, die gaf de toelichting op in een gesprek met Elmar Bus. Dat gesprek dat hoor je later vandaag hier in de uitzending en vind je nu al online op centraalplus.nl. Dus verder zankoverlast in Noord-Holland in Voorschoten, grotendeels verdwenen na de reiniging van het riool. Mocht je daar wonen en denken, ja, daar heb ik last van gehad, check het maar even op centraalplus.nl, de app of de socials. Verder geen gewonden, wel een flinke file na een botsing bij de Corbulo-tunnel bij de N434 gisteren. Zoek, die heeft checks uitgedeeld aan maatschappelijke organisaties. Zo'n 19.000 euro werd er uitgedeeld door de kringloopwinkel in Oegstgeest. We blijven even in Oegstgeest. Het Dorpsfeest, die heeft wat geld tekort. 20.000 tot 25.000 euro om komende editie goed te kunnen organiseren. Mitchell Minke, een van de organisatoren, kwam daarover praten in de middagshow. En dat artikel vind je nu online dus op onze website. Leiden-Dorp moet 2 keer zoveel investeren in de Leidse Ring Noord. Onder andere een gesprek met raadslid Frank van Noord erover op onze site centraalplus.nl. En volgende week onderhoud aan de stoep Bloemistelaan in Leiden. Dat en ander nieuws vind je op onze site centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: I Love Life op Centraal Plus. Zometeen hoor je Bruno Mars hier, I Just Might.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Leiden-Zuidwest staat de komende jaren een flinke metamorfose te wachten. De gemeente heeft samen met woningcorporatie Portaal plannen gemaakt om twee verouderde portiekflats aan de Titus Brandsmalaan en de Wiardi Beckmansstraat te slopen. Op de plek van de 50 bestaande woningen komen 200 nieuwe huurwoningen, waarvan 150 sociale huurwoningen en 50 middeldure huurwoningen. Opvallend is dat een straat verdwijnt om plaats te maken voor een openbaar park. Als de planologische procedures volgens planning verlopen, kan begin 2028 worden gestart met de bouw. De nieuwe woningen en het park moeten dan voor 2030 af zijn. Elk jaar geeft Stichting Oestgeester Kringloop, SOEK, een deel van de omzet aan organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan een socialer en duurzamer Oestgeest. Afgelopen dinsdag kregen 20 organisaties een financiële bijdrage in de vorm van een cheque. Die werden uitgereikt voor de deur van de kringloopwinkel. De bedragen op de cheques variëren van 200 tot 3000 euro. In totaal werd er zo'n 19.000 euro weggegeven. Bij een aanrijding op de N434 in Wassenaar zijn gistermiddag twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Ze waren bij het verlaten van de Corbulo-tunnel met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding op de toch al drukke weg ontstond er een flinke file op zowel de N434 als de aangrenzende A44. Er raakte niemand gewond. De twee auto's werden door een berger weggesleept. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt, rond de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan nog veel files in onze regio, 60 kilometer bij elkaar. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoetewoude-Rijndijk 20 minuten oponthoud, 10 kilometer file. Verderop richting Amsterdam nog eens 10 minuten vertraging bij Nieuw-Vennep. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Ongeluk houdt de rechterrijstrook dicht daar. Dan naar de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Kwartiertje vertraging bij Moordrecht. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel.
4: Meer nieuws op de ANWB Verkeersinformatie. En socials.
5: Meer voor jou.
4: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Lucas en Steve en Harris en Perfect en I Just Might van Bruno Mars. Nog een paar nachtjes slapen, dan ga ik hem zien. Ja, hij mij niet, want ik zit daar met heel veel mensen in de Johan Cruijff Arena. Maar het concert is er dan wel, Bruno Mars, dus komende zondag. Ja, misschien ga jij er vandaag al wel naartoe. Nou, heel veel plezier dan. Wij gaan in ieder geval eventjes naar de bibliotheek in Oegstgeest. Die zoeken kunstenaars voor exposities. Regionale kunstenaars mogen hun werk daar laten zien. Mark Blauw is van de bibliotheek in Oegstgeest en was gisteren in de studio. En vertelde aan Mark Wonink, onze presentator, en aan Rabin Iziger, ook presentator, waarom het zo leuk is dat er kunstwerken aan de muur hangen en de bibliotheek dus niet zo kaal is.
1: Precies, precies. Je kunt gewoon kijken naar wat er nog meer allemaal is op de wereld, behalve datgene wat je prima

0: naar straks een lentecollectie? Of een herfstcollectie, et cetera?
1: Ja, daar kijken we wel een beetje naar. Maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. En bovendien moet je oppassen met thema's. Want voordat je het weet, heb je altijd op het laatste kwartaal van dit jaar, heb je altijd iets met kerstmannen.
2: Ja, of winterportretten of whatever. Ja.
1: Dus dat is wel leuk, 1 of 2 keer.
0: En blaadjes van de boom, ja.
1: Maar dat is dus wat we vooral naar kijken, dat is de afwisseling.
3: Wil je meer over lezen en het interview terugzien? Dat kan op onze site centraalplus.nl. En misschien wil je jezelf ook wel exposeren. Check het vooral eventjes. Je kan in ieder geval ook contact opnemen met de bibliotheek via expositieoegstgeest@bibliotheekbollestreek.nl. Ik vroeg aan jou welke track past er bij het nieuws van vandaag. En ik kreeg een mailtje binnen van Koen. Die had vroeger een tante Corrie. Nou, wie heeft er geen tante Corrie? En die schilderde alles met geel. Nou, daar zaten wel andere kleuren in, maar de hoofdkleur was altijd geel. En dan moest hij aan denken toen hij dit gisteren las op onze website centraalplus.nl. Dus voor zijn tante Corrie, die er al niet meer is, schrijft hij in zijn mailtje, wil hij heel graag Coldplay horen. Dit is Yellow.

Speciaal voor Tante Corrie was dat Coldplay. Hey Yellow, we kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Eerst bewolking, er kan nog wat regen vallen. Daarna komen er weer opklaringen bij een matige tot krachtige zuidenwind. En het wordt 21 graden. Morgen wat wolkenvelden, ook zonnige periode. En het wordt dan 21 graden. Zaterdag zon, later wat meer bewolking. Maar het blijft dan wel droog en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 24. Dit is Centraal Plus met Crowded House. Don't dream it's over. Dit is een Centraal Plus classic, zometeen na de nieuwste Harry Styles.

Dance No More. Zometeen deel 3 van de show. Daarin checken we wat voor dag het eigenlijk is op 2 juli. En welke plaat erbij past. En hoor je zometeen natuurlijk meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Robert Beurs heeft om 11:30 een nieuwsupdate voor je. En ik heb lekkere tracks, zo onder de nieuws van Madonna en Sabrina Carpenter. Rio!

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits die moeten nog oplossen in onze regio. Zo staat er op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen nog 18 kilometer met een kwartier vertraging vanaf Leidschendam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein een klein kwartiertje vertraging. En een kwartier oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 7 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

0: Kygo, Galit en Griffin en Save My Love en Madonna met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Hey, welkom. Het is 11 uur geweest. Je luistert naar Centraal Plus. Ik ben Rudo. Ook vandaag weer bij je met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar. Zometeen dan hoor je weer het nieuws uit die regio. Om 11:30 Robert Beurs heeft een nieuwe update voor je. Zometeen checken we ook nog even de dag van vandaag. Wat gebeurt er op deze dag? Wat vieren we? Waar staan we bij stil? Hey, je hoort Cloud met Leila. Je hoort de SOS Project en Dante Thomas met Sunshine. En eerst Robin. Jaren 90 klassieker. Dit is Show Me Love.
1: Rudo!

0: SOS Project en Dante Thomas en Sunshine in My Soul. Hoor je. Goedemorgen.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Donderdag 2 juli 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is vandaag Wereld UFO-dag. Undefined Flying Objects. Het zijn al jaren dingen die onderwerp van discussie zijn. Bestaan ze nou wel, bestaan ze niet? Wat zit er vooral in buitenaardse wezens, ja of nee? In ieder geval is deze dag de tijd om onze ongelofelijke vrienden en familie te overtuigen dat Marsmannetjes wel degelijk bestaan. Goed, aan jou de vraag. Welke plaat past er bij UFO's? Laat het even weten. Rudo@centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Zometeen na het nieuws hoor je hier Rihanna met Diamonds.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De stankoverlast begin deze week in de wijk Noord-Hofland in Voorschoten is grotendeels verdwenen. Het doorspoelen en reinigen van het riool blijkt te hebben geholpen. Dat meldt de gemeente tot opluchting van de bewoners. Het doorspoelen gebeurde met 17.000 liter slootwater. Mensen die vragen hebben over hun belastingaangifte of toeslagen kunnen vanaf volgende week vrijdag terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst in Leiden. Dat wordt geopend aan het stadskantoor aan de Bargelaan. En de gemeente Wassenaar wil het veiligheidsgevoel van vrouwen en queerpersonen in de openbare ruimte verbeteren. Onderdeel van dat actieplan is een meldpunt waar inwoners onveilige locaties kunnen doorgeven. En die is vanaf 1 juli in gebruik genomen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een regenachtige ochtend laat de zon zich in de loop van de middag steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag dan toch nog op tot 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog niet alle files zijn opgelost in onze regio, al gaat het wel de goede kant op hoor. Op de A20 Hoek van Holland Gouda nog 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En nog 10 minuten op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Bij de aansluiting met de N207 2 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Edge of Desire, de nieuwste Jonas Blue en Rihanna Diamonds hier op de donderdag van Centraal Plus. Goedemorgen, 11:30 geweest. Het is vandaag Wereld UFO-dag. En ik vroeg aan jou, welke track zou jij daarbij willen horen? Bram stuurde een mailtje naar rudo@centraalplus.nl. Gaat niet echt over UFO's, maar wel over de ruimte. Want hij wil Sleeping Satellite horen van Tesman Archer.

De nieuwste Somber Hate My Body Isn't Ready. Dit was Homewrecker op Centraal Plus. Straks dan hoor je hier het nieuws van 12 uur. En gaan we de donderdagmiddag in. En dat doen we met Harry Styles. Rio!

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Staat nog file op de A20, Hoek van Holland, Gouda. 5 minuten vertraging bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: op de radio.
1: Met Harry Styles en American Girls en Pink and Willow, Cover Me in Sunshine. Goedemiddag, 12 uur geweest. Het is Centraal Plus en ik ben Rudo met zometeen Teddy Swims en Bad Dreams. De plustrack van deze week komt er ook aan. Het is Olivia Rodrigo met Stupid Song en die hoor je naar Katy Perry en Part of Me. Rudo!

0: De pluswerk van deze week, de nieuwste Olivia Rodrigo. Leiden Zuidwest staat de komende jaren een flinke metamorfose te wachten. De gemeente die heeft samen met woningcorporatie Portaal plannen gemaakt om twee verouderde portiekflats aan de Titus Brandsmalaan en de Viardi Beckmanstraat te slopen. Op die plek van de 50 bestaande woningen komen 200 nieuwe huurwoningen, waarvan 150 sociale huurwoningen en 50 middeldure huurwoningen. Opvallend is dat één straat verdwijnt om plaats te maken voor een openbaar park. Je hoort wethouder Julius Terpstra erover in gesprek met Elmar Bus.
1: Het college heeft afspraken gemaakt met Portaal, een van de woningbouwcorporaties in Leiden, om twee verouderde portiekflats te slopen bij de Titus Brandsmalaan en bij de Viardi Beckmanstraat. En daar, daar gaan zo'n 50 woningen gesloopt worden. En er komen 200 woningen voor terug. 150 sociale huurwoningen en 50 middeldure huurwoningen. En het unieke is dat we ook een straat gaan veranderen in een park. Hè. Dus als je veel woningen toevoegt, dan moeten mensen ook ruimte kunnen houden om te ontspannen, te kunnen blijven ademen. Dus we voegen hier ook groen toe.
2: Betekent dat dat bijna een compleet nieuwe woonwijk gaat worden qua inrichting en hoe het er uiteindelijk uit komt te zien?
1: Deels wel, over een aantal jaren wel. Hè. We hebben in de zogenaamde gebiedsvisie voor de Rooseveltstraat, waar dit ook onderdeel van is, hebben we gezegd, het zou deze kant op kunnen transformeren. Dus huidige eigenaren, waar Portaal er één van is. Als je binnen deze spelregels iets opnieuw ontwikkelt, dan kan dat. Dus je zal langzaam zien de aankomende jaren dat dat gaat gebeuren. Ik ben in ieder geval heel blij met deze ontwikkeling, want de woningen zijn heel hard nodig. En er wordt echt nog wel een mooi leef- en verblijfsgebied met het groen toegevoegd.
2: Nou blijven er ook een aantal oude appartementen of een aantal oude flatgebouwen staan. Gaan die in de loop der tijd ook nog worden vernieuwd of veranderd?
1: Dat zou kunnen dus. Hè? Dus dat die mogelijkheid biedt. We zijn er voor nu niet direct over in gesprek. Maar zo'n gebiedsvisie is eigenlijk een set aan spelregels die zegt, binnen dit gebied kun je komen tot ontwikkeling. Dus dat zou in de toekomst zeker kunnen gaan gebeuren.
2: En hoe belangrijk is het project als we gaan kijken naar het aantal woningen dat er bijgebouwd moet gaan worden?
1: Heel erg belangrijk, omdat er is woningnood. We hebben als college de doelstelling om 8800 woningen tot en met 2030 te gaan bouwen. Ja, dit zijn er toch weer 200. Dat is natuurlijk op het totaal van bijna 9000 woningen niet veel. Maar ja, je merkt denk ik wel als je door de stad fietst of rijdt of loopt, dat veel kranen boven de stad hangen. Dus het is echt een stad in verandering en er wordt veel gebouwd.
2: Nou gaat er dus een complete straat verdwijnen. Daarvoor komt er een park in de plaats. Door wie gaat die worden onderhouden en hoe komt dat er dan exact uit te zien?
1: Dat zal door de gemeente gaan. Het wordt gewoon openbaar gebied, dus de gemeente zal dat gaan onderhouden. Het wordt ook openbaar toegankelijk, dus voor iedereen. Dus zo zal dat eruit komen zien. Ja, en hoe komt dat er? Gras, bomen, struiken, daar moet je aan denken.
2: Betekent dus ook dat er parkeerplekken gaan verdwijnen en dat voor de nieuwe bewoners in de appartementencomplexen er geen parkeervergunning gegeven kan gaan worden.
1: Nee, dat klopt. Hè. Dus dat is het beleid van de gemeente. Ik heb altijd gezegd, niet alles kan. Je kan niet en veel woningen terugbouwen en vergroenen en twee parkeerplaatsen voor de deur hebben. Dus daar moeten we slimme keuzes in maken. In dit geval hebben we inderdaad voor gekozen dat mensen niet een eigen auto dus kunnen hebben. Ze krijgen geen parkeervergunning, maar we hebben wel deelmobiliteitplekken. Dus dat betekent dat er wel een alternatief wordt geboden. Zo kunnen we wel veel woningen bouwen en vergroenen. En hebben mensen, dat is een beetje anders dan we misschien traditioneel gewend zijn. Maar er zijn ook nog heel veel woningen in Leiden waar je nog wel gewoon een parkeervergunning kan krijgen. Maar bij deze woningen weet je dan op voorhand, als je daar gaat wonen, dat je die dan niet kan krijgen. Maar in dit geval is er wel een alternatief via deelmobiliteit. Dus mensen kunnen auto's delen.
2: Ja, zijn dat dan alleen auto's of zijn dat bijvoorbeeld ook grote bakfietsen of andere, denk aan scootertjes bijvoorbeeld?
1: Nee, in dit geval zijn het alleen auto's. Maar in de stadsbreed zijn er wel meerdere initiatieven, bijvoorbeeld over deelbakfietsen en dergelijke. Dat loopt ook. Maar in dit specifieke geval gaat het op deze plek om deelmobiliteit auto's.
2: 200 woningen, 3 auto's, is dat niet heel weinig?
1: Ja, we hebben daar een marktuitvraag gedaan. En het is zelfs zo dat de markt aangeeft dat je eigenlijk nog meer nodig hebt om überhaupt voor dit aantal. Dus dus we gaan het eerst eens aankijken. Ik denk dat het voor nu een afdoende optie is.
2: Kleine prognose, wanneer zou dit klaar moeten zijn?
1: Nou, als alles goed gaat, wordt er gestart begin 2028 met de bouw. Dan zou het voor 2030 klaar moeten zijn. Maar we moeten nog de planologische procedure in, zoals dat dan heet. Dus ja, daar gaan we zien hoe dat loopt. Maar we mikken op startbouw 28, begin 28.
3: Centraal Plus, meer voor jou.

0: Olivia
1: en Baby Steps, 12:30. Donderdagmiddag, je luistert naar Centraal Plus. Met zometeen het liedje dat we in Nederland al een beetje zat zijn. Het WK-liedje Die Die komt eraan van Shakira.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De stankoverlast begin deze week in de wijk Noord-Hofland in Voorschoten is grotendeels verdwenen. Het doorspoelen en reinigen van het riool blijkt te hebben geholpen. Dat meldt de gemeente tot opluchting van de bewoners. Het doorspoelen gebeurde met 17.000 liter slootwater. Mensen die vragen hebben over hun belastingaangifte of toeslagen kunnen vanaf volgende week vrijdag terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst in Leiden. Dat wordt geopend aan het stadskantoor aan de Bargelaan. En de gemeente Wassenaar wil het veiligheidsgevoel van vrouwen en queerpersonen in de openbare ruimte verbeteren. Onderdeel van dat actieplan is een meldpunt waar inwoners onveilige locaties kunnen doorgeven. En die is vanaf 1 juli in gebruik genomen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een regenachtige ochtend laat de zon zich in de loop van de middag steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag dan toch nog op tot 20 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

Week van AJR en Shakira hoorde je ook nog Burna Boy en Die Die. En dat is het WK-liedje van dit jaar. Maar er is nog meer WK-muziek uitgekomen. Een paar weken geleden kwam deze namelijk uit van Andrea Bocelli en David Guetta. En Megan Thee Stallion. Dit is...

Eva Max en So Am I op Centraal Plus. Aan het einde alweer van de show van vandaag. Vanmiddag hier om 3:00 de middagshow met Elmar Bus. Hij is weer bij je tussen 3 en 6. Met natuurlijk ook weer gasten in de studio. En het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Vanavond hier Jos Moesman. Hij is bij je met de nieuwe aflevering van Centraal Plus Jos. En daar staat altijd weer een jaar centraal. Welk jaar dat vandaag is? Ik heb het nog niet voorbij zien komen eigenlijk op social media. Maar ik heb er ook niet echt op zitten kijken, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben er morgen weer op de vrijdag. Even na 9:00. Graag tot dan.

0: Tony.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
5: Yes. Meer voor jou.
2: Met nu. Meer muziek.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De stankoverlast begint deze week in de wijk Noord-Hofland in Voorschoten is grotendeels verdwenen. Het doorspoelen en reinigen van het riool blijkt te hebben geholpen. Dat meldt de gemeente tot opluchting van de bewoners. Het doorspoelen gebeurde met 17.000 liter slootwater. Mensen die vragen hebben over hun belastingaangifte of toeslagen kunnen vanaf volgende week vrijdag terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst in Leiden. Dat wordt geopend aan het stadskantoor aan de Bargelaan. En de gemeente Wassenaar wil het veiligheidsgevoel van vrouwen en queerpersonen in de openbare ruimte verbeteren. Onderdeel van dat actieplan is een meldpunt waar inwoners onveilige locaties kunnen doorgeven. En die is vanaf 1 juli in gebruik genomen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een regenachtige ochtend laat de zon zich in de loop van de middag steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag dan toch nog op tot 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Waar korte files in onze regio. 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft. De A20 Hoek van Holland Gouda. 10 minuten oponthoud bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. File van 2 kilometer staat bij de aansluiting met de N207. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij Hoogmade door een politieactie. Richting Amsterdam kan je niet omrijden via de A44. Dan moet je een heel eind om via de N11, A12, A2 en A9. De andere kant op kun je wel omrijden via de A44 richting Den Haag. In beide richtingen is de vertraging fix, een kwartier of 3. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En 10 minuten op de N209 Hazenswoude Rotterdam. Bij Hazenswoude Dorp 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De stankoverlast begint deze week in de wijk Noord-Hofland in Voorschoten is grotendeels verdwenen. Het doorspoelen en reinigen van het riool blijkt te hebben geholpen. Dat meldt de gemeente tot opluchting van de bewoners. Het doorspoelen gebeurde met 17.000 liter slootwater. Mensen die vragen hebben over hun belastingaangifte of toeslagen kunnen vanaf volgende week vrijdag terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst in Leiden. Dat wordt geopend aan het stadskantoor aan de Bargelaan. En de gemeente Wassenaar wil het veiligheidsgevoel van vrouwen en queerpersonen in de openbare ruimte verbeteren. Onderdeel van dat actieplan is een meldpunt waar inwoners onveilige locaties kunnen doorgeven. En die is vanaf 1 juli in gebruik genomen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een regenachtige ochtend laat de zon zich in de loop van de middag steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag dan toch nog op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij Hoogmade door een politieactie. Je kunt richting Amsterdam niet omrijden via de A44, want die is dicht. Je kunt wel omrijden via Utrecht over de N11, de A12 en de A2. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag kun je wel omrijden over de A44. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat een lange file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is de vertraging een kwartier. En op de N445 Leiden richting Nieuwe Wetering voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij Hoogmade. De politie is daar bezig met een actie. Als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren daar. In de tussentijd kun je richting Den Haag omrijden via de A44. De andere kant op lukt dat niet, dus moet je helemaal omrijden via Utrecht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat uiteraard file door de afsluiting van de A4. Tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier vertraging. En ook op de N445 Leiden-Nieuwe-Wetering voor de aansluiting met de A4 een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
4: En daar gaan we, de start van de middagshow met Bibi Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

Dirty Money, Coming Home en een dikke hit uit de 30 op naam van Bebe Rexha met Faithless. Je hoorde New Religion. Het is donderdag 2 juli vandaag. Het is bewolkt. Het is van tijd tot tijd een beetje druilerig. En de temperatuur, nou, die komt uit op toch zo'n 22 graden. Dus op zich best een prima dagje. En even die verkoeling. Nou, het is wat mij betreft meer dan welkom. Misschien dat je denkt, wat is het druk in de regio? Wat is het gigantisch druk op de snelweg bijvoorbeeld? Nou, dat heeft te maken met de afsluiting van de A44 in de richting van Amsterdam. Maar de A4 bij Leiderdorp is ook volledig dicht. En dat heeft te maken met een man die staat op het spoorviaduct. En dat betekent dat de auto's daar vanwege veiligheidsredenen niet doorheen kunnen gaan. En ja, dat betekent dus weer een drukke en vooral lange, misschien ook wel een vroege avondspits op deze donderdag. Trouwens wel even een klein beetje licht aan het einde van de tunnel. Vanaf morgen, dan is die A44 weer geopend. En ik hoop dat het dan op de weg een stuk minder druk gaat worden. Tot 6 uur, de middagshow met S10 en Vrouwtje naar Kensington. Dit is Stay.

Estien, vrouwtje, ik haat hem voor jou. En ook Stefan Kensington, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En gistermiddag kwam er nieuws naar buiten over een straat die was afgesloten vanwege het aantreffen van een aantal explosieven. En vandaag is daar een update over. Er is een man van 64 aangehouden na het aantreffen van zwaar illegaal zelfgemaakt vuurwerk. Ja, en dat is op de dag dat officieel bekend wordt, vanaf 1 augustus er in Nederland een vuurwerkverbod gaat gelden. En dat we dus tijdens de komende jaarwisseling, die van 2006 op 2027, geen vuurwerk meer mogen afsteken als particulieren. Ja, gisteren werd dus die Titus Brandsmalaan ontruimd. Een aantal woningen zijn er ontruimd en dat had dus alles te maken met dat aantreffen van dat illegale en zelfgemaakte vuurwerk. Complete verhaal, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl en via onze nieuwsapp. My Body Isn't Ready, afgelopen vrijdag nieuw uitgekomen. Je hoort Samber bij Centraal Plus.

Rehab, Ina, Sesh, Rock My Body en My Body Isn't Ready. Dat is de nieuwste van Sambar. En morgen, 11:15, een nieuwe New Music Friday. Met de nieuwe liedjes die je vanaf aankomende week gaat horen op de playlist van Centraal Plus. De middagshow met nu Sera. Dit is Best Friend. She doesn't really like attention. Yeah, she...

0: Thomas Gray, Rumors en ook Sera met Best Friend. Ja, die Sera die mocht natuurlijk een paar weken geleden tijdens de afscheidswedstrijd van het Nederlands elftal het Wilhelmus zingen. Ja, en inmiddels is het Nederlands elftal weer teruggekomen. Een aantal spelers zijn niet mee naar Nederland gevlogen, maar zijn meteen op vakantie gegaan. En ik zag wat beelden. Ja, ze gaan dan weg met heel veel triomf en allemaal vrolijke gezichten. Ja, en die terugkomst naar die uitschakeling van afgelopen dinsdagochtend, die is dan eigenlijk gewoon misschien wel treurig en een beetje sober te noemen. Ja, laten we hopen over 2 jaar, dan staat er weer een EK op het programma. Dat gaat trouwens in onder andere Engeland gehouden worden. Ja, dat we dan beter uit de verf gaan komen. En ik verwacht eigenlijk dat binnen nu en, 14 dagen de nieuwe bondscoach bekend gaat worden. Oftewel de opvolger van Ronald Koeman. Ik heb zometeen de nieuwsupdate, de tv-update voor je klaarstaan. Ook Teddy Swims komt eraan en Rita Ora. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De stankoverlast begin deze week in de wijk Noord-Hofland in Voorschoten is grotendeels verdwenen. Het doorspoelen en reinigen van het riool blijkt te hebben geholpen. Dat meldt de gemeente tot opluchting van de bewoners. Het doorspoelen gebeurde met 17.000 liter slootwater. Mensen die vragen hebben over hun belastingaangifte of toeslagen kunnen vanaf volgende week vrijdag terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst in Leiden. Dat wordt geopend aan het stadskantoor aan de Bargelaan. En de gemeente Wassenaar wil het veiligheidsgevoel van vrouwen en queerpersonen in de openbare ruimte verbeteren. Onderdeel van dat actieplan is een meldpunt waar inwoners onveilige locaties kunnen doorgeven. En die is vanaf 1 juli in gebruik genomen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 15 graden. Morgen is het overwegend zonnig. Het is de hele dag droog en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 130 kilometer file. Wel goed nieuws over de A4, want die is in beide richtingen weer open bij Hoogmade. Er staat wel een enorme file, vooral van Amsterdam naar Den Haag. Dus de vertraging is nog flink vanaf Hoofddorp. Maar die neemt nu wel heel snel af. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Harmelen ook nog 20 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 20 minuten. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar ruim 20 minuten oponthoud. Op de N11 Bodegraven-Leiden voor de aansluiting met de A4 20 minuten vertraging. De N208 Sassenheim-Haarlem is ook vastgelopen daardoor. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 een half uur vertraging. Op de N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen bij Nieuwkerk aan de IJssel een kwartier vertraging. En op de N446 Leiden ter Aar voor de aansluiting met de A4 ook weer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En ook Rita Ora met Anywhere.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Vandaag donderdag, het is 2 juli. En gisteren was er een bijzondere bijeenkomst bij Minerva aan de Breestraat in Leiden. En dat heeft alles te maken met een plek waar je je veilig zou moeten kunnen voelen in het geval van een noodgeval of een calamiteit. Nou, hoe dat verhaal nou precies in elkaar zit, vanavond meer daarover. Op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En natuurlijk ook bij KPN, Telfort, X is voor Al en Tele 2, maar dan kanaal 1412. De band 5 Seconds of Summer, Teeth, gaat er aankomen. Na afkomstig uit België. Die hebben trouwens gisteren ook gevoetbald en echt met de hakken over de sloot 3-2 gewonnen van Senegal. Kate Ryan, dit is Ella Ella bij Centraal Plus.

Vanaf vanavond en dan een aantal avonden achter elkaar de concerten van Mr. Bruno Mars. En deze staat natuurlijk ook op zijn nieuwe album en die gaat ongetwijfeld voorbij komen. Risk It All, nou mocht je erheen gaan alvast heel veel plezier. Daarvoor nog SOS Project, de nieuwste met Dante Thomas en Sunshine In My Soul. Mensen die vragen hebben over hun belastingen of toeslagen, die kunnen vanaf vrijdag 10 juli, dat is volgende week, terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst in Leiden. En die dag wordt dat steunpunt ook officieel geopend. En dat gaat gebeuren in het stadskantoor aan de Bargelaan in Leiden. Dus heb je vragen en denk je, nou dat wil ik toch eens eventjes bespreken. Vanaf volgende week vrijdag 10 juli dus een nieuw steunpunt in Leiden aan de Bargelaan. Centraal Plus onderweg naar het einde van de werkdag met Olivia Dien, Man I Need.

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen, hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer. Het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het westen van het land. Onder andere een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Het is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt De Hoek is de vertraging 35 minuten. De andere kant op van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein ook 20 minuten vertraging. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 25 minuten vertraging. Door de problemen op de A4 is het ook heel erg druk geworden op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oude Wetering en Wassenaar ook 40 minuten vertraging.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: Meer voor jou. Ja, we kunnen wel stellen, de avondspits is officieel begonnen. Centraal Plus. Met nu Selena Gomez en Marshmello. Sterkte als je in de file staat. Dit is Wolves.

De combinatie, ja, eigenlijk zangeres Selena Gomez en Marshmallow, dat is dan de DJ en producer. Je hoorde Wolves bij Centraal Plus. Even na vieren, het is donderdag 2 juli met echt weer een waanzinnig drukke spits. En dat heeft te maken met een aantal factoren. A44 is natuurlijk afgesloten in de richting van Amsterdam vanwege werkzaamheden. En vanaf morgen kan je daar gelukkig wel weer overheen. Werkzaamheden zouden eigenlijk eerder afgelopen zijn, maar vanwege die enorme hitte van de afgelopen week is daar wat vertraging gekomen. Ja, en daarnaast dat incident met die man die bij Hoogmade op het spoorviaduct stond. Inmiddels is deze persoon er afgehaald. Maar ja, de vertraging die is wel flink, onder andere op de A44. Meer dan 40 minuten sta je in de file richting Den Haag. En ook de A4 is in beide richtingen helemaal vastgelopen. Dus ja, omrijden heeft niet zo heel veel zin, want ook alle andere wegen die staan vast. Eigenlijk is het gewoon rustig aan aansluiten en hopen dat die files zich heel snel gaan oplossen. Het is de middagshow, onderweg naar het einde van de werkdag. En ja, voor het geval dat je dus niet in de file staat en gewoon nog op kantoor zit of ergens op de bedrijfsvloer staat. Nou ja, in dat geval dan heb ik zo meteen nieuws voor je. Gisteren hebben wij je minister Van Wiel eventjes ondervraagd over noodsteunpunt. Die is officieel geopend in Leiden. Gebeurde bij Minerva en dit is de eerste in Nederland. En wat dat dan precies inhoudt, dat gaat hij zo meteen zelf toelichten. Ook Coldplay komt eraan met Rihanna, Princess of China. Maar Passenger, zijn nieuwste, dit is Alex Warren.

0: Coldplay. Samen met Rihanna en Princess of China. En die hoorde je bij Centraal Plus. En ja, die Rihanna, eigenlijk best wel jammer. De afgelopen tijd is het wat stiller rondom haar. Heeft ook te maken met het feit dat zij moeder is geworden. En dat ze eigenlijk haar prioriteiten momenteel op wat andere zaken gericht heeft. En de band Coldplay, ja, toch eigenlijk wel gewoon een bijzondere combinatie. En deze brachten ze samen uit in 2012. In het pand van studentenvereniging Minerva aan de Breestraat in Leiden is gistermiddag geoefend met een noodsteunpunt. En daarbij was minister Van Wil aanwezig. Wij waren er ook bij en wij spraken de minister over dat noodsteunpunt.
1: Ja, dit is de eerste oefening die ik bezoek. Ook het eerste noodsteunpunt wat ik bezoek. En ik was erg onder indruk. Als ik kijk wat hier lokaal is ontstaan door samenwerking van de studentenvereniging met het Rode Kruis, met de hulpdiensten, met radiozendamateurs. Dat hier echt een structuur is opgezet waarvan je denkt, ja, hier zou ik als burger in crisissituaties echt wel wat aan hebben. Dat is heel indrukwekkend om te zien.
2: Valt er nog veel te leren?
1: Uiteraard, want we beginnen pas net met het hele concept. Het stond tot nu toe alleen maar op papier. En nu zie je dat in het land er gekeken wordt met pilots van hoe ziet dat eruit, wat heeft het nodig. Dus er valt ontzettend veel te leren, maar ook al heel indrukwekkend om te zien hoe hier met figuranten gewoon heel duidelijk was dat er verschillende hulpvragen of aanbodsvragen invulling kan worden gegeven.
3: Centraal Plus, meer voor jou. Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Survivor, Burning Heart en daarvoor Stupid Song. En dat is de allerbelangrijkste plaat deze week op de radio bij Centraal Plus. Het is namelijk de Plus Track, de dikste tip voor de 30. En die staat op naam van Olivia Rodrigo. De 30ste van juni, 2 dagen geleden, was de herdenking van Kitty Kotti. En aankomende 4 juli, dat is zaterdag, dan vindt het festival plaats rondom Kitty Kotti. Met heel veel muziek, dans, eten, verhalen en een heleboel gezelligheid. En dat gaat gebeuren op het terrein van het Wereldmuseum in Leiden. En tussen 1 en 8 uur is het daar feest, is het daar gezellig. De entree is helemaal gratis en dat Wereldmuseum in Leiden, die vind je dan weer aan de Steenstraat 1. Nou, meer daarover ook op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. En dit gaat dus plaatsvinden aankomende zaterdag 4 juli. 1 uur 's middags de start. En dat duurt dan tot 8 uur in de avond. Damiano David, Born with a Broken Heart, komt eraan. Eerst van eigen bodem, Luna. Dit is

0: Damiano David, Born with a Broken Heart en ook Luna. Pauze, die hoorde je bij Centraal Plus. Nou ja, geen pauze, maar wel over een half uur het einde van de werkdag. Stipt 4:30 geworden met Ruben Hillen, 20 seconds. En ook heb ik de poll voor je klaarstaan. Ik heb weer een updateje, de laatste tussenstand voor deze 2 juli. Eerst nu Robert Beursen, weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Rijkswaterstaat heeft donderdagmiddag op advies van de politie snelweg A4 bij Leiderdorp Bospoort in beide richtingen volledig afgesloten. Er liep een man op het spoorviaduct boven de snelweg. Hulpverleners, die bang waren dat de man zichzelf iets wilde aandoen, zijn met hem in gesprek gegaan. Later meldde de politie dat ze, dankzij de hulp van een ingeschakelde onderhandelaar, de man van het viaduct af hebben gekregen. Hij is uit voorzorg nagekeken in de ambulance en krijgt verdere hulp. De politie heeft gisteren een 64-jarige man aangehouden na het aantreffen van een flinke hoeveelheid illegaal en zelfgemaakt vuurwerk. Het gebeurde in zijn woning en garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden. De verdachte zit voorlopig vast voor verhoor. En gisteren is in het pand van studentenvereniging Minerva aan de Breestraat in Leiden geoefend met een noodsteunpunt. Een plek voor noodhulp en informatie waar in tijden van crisis de bevolking naartoe kan voor hulp. Naast burgemeester Peter Heikoop kwam ook minister David van Weel van Justitie en Veiligheid een kijkje nemen bij de oefening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 15 graden. Morgen is het overwegend zonnig. Het is de hele dag droog en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Dat is onder andere te wijten door de eerdere afsluiting van de A4 bij Hoogmade. Die is inmiddels weer vrij. Er staat alleen nog wel een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Schiphol is de vertraging een uur. Op de A4 verderop, bij richting Rotterdam moet ik zeggen, tussen Leidschendam en Knooppunt Ketelplein, 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunneke en Woerden, ongeveer 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda staat een kapotte bus bij Hendrikino Ambacht. Er zijn 3 rijstroken dicht, kost je 20 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 25 minuten oponthoud. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim en de aansluiting met de N207 ook ruim een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: 20 Seconds, Ruben Hillen. Eigenlijk zijn grote debuut na de winst van The Voice of Holland. En dit was dan zijn eerste officiële liedje. Is ook Plus Track geweest en die hoorde je nu tijdens de middagshow.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Inmiddels een week geleden werd officieel bekend dat de lakenfeesten bijna helemaal afgelast zouden gaan worden. Geen dragonboat race, geen peurbakkentocht. En ook werd bekend dat bijvoorbeeld de donderdag van het dorpsfeest afgelast werd met de bingoavond. En ja, uiteindelijk werd het een snikheet weekend met inderdaad een heleboel evenementen die niet door konden gaan. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd in de poll van deze week. Ja, die evenementen die afgelast zijn vanwege dus die hoge temperaturen. Wat vindt of vond jij daarvan? Terecht, dat zegt 75%. Wat een onzin, dat geeft 23% aan. En 2% heeft er eigenlijk gewoon geen enkele mening in. Stemmen kan je nog even snel doen. Morgenavond de uitslag in het weekoverzicht. En je kan je stem achterlaten via onze app en de website.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Ja, en daar ben ik toch wel benieuwd, want volgende week dan belooft het weer warmer te gaan worden. En dit moet niet hopelijk een scenario worden dat regelmatig in de zomer terug gaat komen. Dat het dan gewoon te warm is om een evenement te houden. Centraal Plus, Ed Sheeran en Khalid, Beautiful People, naar Bobby Brown. Dit is Two Can Play That Game.

heeft aangekondigd het een jaartje misschien wat rustiger aan te doen. Ed Sheeran, daar heb ik het over, samen met Khalid en Beautiful People. En dat heeft alles te maken met zijn tournee die hij gehad heeft. En dat album waar een aantal hele grote hits op stonden. Onder andere Sapphire en Azizam van 2025. Centraal Plus, de middagshow met nu van eigen bodem Fleming en Meteor. Dit is niet.

The Weeknd met Daft Punk. En Daft Punk zou je kunnen kennen van One More Time. En komt dan trouwens weer uit Frankrijk. Even een kleine kanshebber. Ik denk toch wel dat zij dat WK gaan winnen. Als ik al die landen nu heb zien spelen, dan denk ik Frankrijk. Het is snel, het scoort makkelijk en het ziet er gewoon eigenlijk best wel heel comfortabel uit. Ik denk dus dat zij gewoon op 19 juli die grote finale gaan spelen. En dat gaan ze dan doen tegen het Argentinië van Messi. Dat is een beetje mijn voorspelling. Daarvoor nog Fleming met Meteor en Niet Nodig. Inmiddels bijna 5 uur geworden en dat betekent dat de donderdag werkdag er bijna op zit. Even na 5, de nieuwsupdate, ga ik je bijpraten over wat er vandaag allemaal gebeurd is in de regio Leiden en Wassenaar. En nu heb ik Calvin Harris voor je met Wreck-'n-Bone Man. Dit is Giant.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 200 kilometer file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp is de vertraging 35 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden moet je ook rekening houden met 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht een half uur oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht 25 minuten vertraging. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim Centrum en de aansluiting met de N207 ook 25 minuten vertraging.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
5: voor jou. De werkdag ten einde met zometeen de nieuwsupdate. En ook Gotje komt eraan. Centraal Plus. Eerst Stella Lefty.

0: Dorje, Kimbra en Somebody That I Used To Know. En ook Boston. Je hoorde Stella Lefty, een X-Plus track.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: En daarmee starten we de donderdagavond.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, en trouwens... De eerste vakanties die staan dus ook op het punt van beginnen. Het noorden van Nederland die mag zich vanaf morgen officieel 6 weken vrij noemen. Althans de basisscholen en daarmee ook een heleboel mensen die vanaf morgen op vakantie gaan. Ik heb ook trouwens eventjes opgezocht. Wat is dit jaar het weekend waarin je misschien de auto zeker moet laten staan? Oftewel de Zwarte Zaterdag. Dat is 1 augustus. Dus over een maand dan is het officieel de drukste zaterdag. 1 augustus, dan gaan er heel veel mensen op vakantie, komen er heel veel terug. En dat is ook het weekend waarin de Fransen officieel vakantie gaan krijgen. Het is de middagshow die aanstaat van Centraal Plus, met zometeen de nieuwsupdate. En ook Imagine Dragons heb ik voor je klaarstaan. Na Offenbach, dit is Miles Away.

0: Imagine Dragons, je hoorde Sharks. En daarvoor de plaat die maandenlang in de hitlijst de 30 van Centraal Plus heeft gestaan. Offenbach met Miles Away.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met onder andere een oefening van noodsteunpunt voor crisis in pand Minerva in de binnenstad van Leiden. Vanmiddag is de snelweg A4 een behoorlijke tijd dicht geweest vanwege een man. En deze man stond op het spoorviaduct. Nou, je begrijpt hem al, onveilige situatie. Weg in beide richtingen afgesloten. En daarmee ook behoorlijk wat vertraging en lange files in de regio. Zang, bloemenkransen en een plengoffer met Kitty Kotti, herdenking in Leiden. Die was gisteren officieel. Daarnaast kreeg Leiden ook een steunpunt voor de Belastingdienst in het stadskantoor aan de Bargelaan. Gaat volgende week vrijdag 10 juli officieel worden geopend. Wassenaar presenteert actieplan voor veiliger openbare ruimte. En er is een man aangehouden van 64. En dat heeft alles te maken met dat incident van gisteren. Het aantreffen van zwaar illegaal en ook nog eens zelfgemaakt vuurwerk in Leiden. Dat en meer op onze eigen website centraalplus.nl. En nu hier Harry Styles.

Travis McCoy en Jason Mraz en Harry Styles. Vandaag begint dus officieel Bruno Mars met zijn concertreeks. En Harry Styles die heeft hij een paar weken geleden officieel afgesloten. Enige verschil, Harry stond er 10 keer en Bruno Mars die gaat het 4 keer doen in Nederland. Het is de middagshow met David Guetta na Aswad. Dit is Shine.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Rijkswaterstaat heeft donderdagmiddag op advies van de politie snelweg A4 bij Leiderdorp Bospoort in beide richtingen volledig afgesloten. Er liep een man op het spoorviaduct boven de snelweg. Hulpverleners, die bang waren dat de man zichzelf iets wilde aandoen, zijn met hem in gesprek gegaan. Later meldde de politie dat ze, dankzij de hulp van een ingeschakelde onderhandelaar, de man van het viaduct af hebben gekregen. Hij is uit voorzorg nagekeken in de ambulance en krijgt verdere hulp. De politie heeft gisteren een 64-jarige man aangehouden na het aantreffen van een flinke hoeveelheid illegaal en zelfgemaakt vuurwerk. Dat gebeurde in zijn woning en garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden. De verdachte zit voorlopig vast voor verhoor. En gisteren is in het pand van studentenvereniging Minerva aan de Breestraat in Leiden geoefend met een noodsteunpunt. Een plek voor noodhulp en informatie waar in tijden van crisis de bevolking naartoe kan voor hulp. Naast burgemeester Peter Heikoop kwam ook minister David van Weel van Justitie en Veiligheid een kijkje nemen bij de oefening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 15 graden. Morgen is het overwegend zonnig, het is de hele dag droog en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio, onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Hoogmade, 50 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Er wordt een vrachtwagen geborgen, de rechte rijstrook is dicht. De andere kant op van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Horen en Zoeterwoude-Dorp, ook 3 kwartier verdraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden sta je een uur in de file. En een andere hele drukke weg is de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht, 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: De Bouwsa, Magnetic en Dua Lipa met Dance the Night. Centraal Plus staat aan, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En gisteren in het pand van studentenvereniging Minerva aan de Breestraat in Leiden is er geoefend met een noodsteunpunt. En wij waren erbij bij die oefening en vroegen onder andere aan die studenten wat ze daar nou van vinden.
1: Ik heb na moeten spelen dat ik hier naartoe ben gerend omdat een gasfles van de barbecue in de fik is gevlogen en een heg daarmee ook vlam heeft gevat.
2: Ja, ik was een buurtvader die hier op Noordeinde woonde. En ik ben 2 dagen geleden hier naar het noodsteunpunt gekomen om een groep jongeren aan te dragen die zich als vrijwilliger kon inzetten. En nu kwam ik aangeven dat eigenlijk die jongeren best wel uitgeput worden en of zij afgelost konden worden. Dus dat heb ik bij de Ready to Helpers gevraagd en die hebben mij vervolgens geholpen.
1: De hulpverlening was snel. Ik werd gelijk doorverwezen naar het plekje waar ze ook contact konden hebben met de hulpdiensten. En voor mij was er niemand binnen, dus ik kon gelijk door en ze konden ook gelijk handelen.
0: Nou, volgens mij een hele nuttige oefening. En meer daarover vind je natuurlijk ook op onze eigen website en via de nieuwsapp van Centraal Plus. De middagshow in volle gang. Miley Cyrus en Midnight Sky komt eraan. Eerst deze classic van Gwen Stefani samen met Aiken. Dit is The Sweet Escape.

The Sweet Escape, Gwen Stefani met Aiken en Miley Cyrus, Midnight Sky. Ja, en deze dame die is druk bezig met heel veel nieuwe muziek. En een paar weken geleden is dan haar nieuwste wapenfeit officieel uitgekomen. Would I Be Friends With Me? Het is de nieuwste van Davina Michel bij Centraal Plus.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear, X Plus track. En Davina Michel met Would I Be Friends With Me. Einde van de middagshow, morgen de laatste van deze werkweek. En dan gaan we richting de Vrijmibo en richting het weekend. Nou, dat is toch lekker. Weekend waarin onder andere ook de Tour de France officieel gaat beginnen. En daarnaast het eerste officiële weekend van de maand juli, oftewel de maand juli. Vanavond Jos Moesman op de radio. Hij heeft nog één keer een WK-thema. Gaat hij al die landen af en heeft hij een aantal liedjes gevonden die in die landen momenteel populair zijn. En ook wat artiesten waarvan je misschien denkt, oh, dat had ik niet verwacht dat ze daar vandaan kwamen. Je hoort hem vanavond op de radio bij Centraal Plus tussen 7 en 9. Ik spreek je morgen, maak er een fijne avond van. En dit is Armin van Buuren met Bill & Ted en

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
2: Hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
0: Het nieuws uit

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in de regio met ruim 200 kilometer file. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp is de vertraging 50 minuten. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade 3 kwartier vertraging. Er wordt daar een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux is de vertraging 1/2 uur. En op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar overigens wel weer vrij. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Rijkswaterstaat heeft donderdagmiddag op advies van de politie snelweg A4 bij Leiderdorp Bospoort in beide richtingen volledig afgesloten. Er liep een man op het spoorviaduct boven de snelweg. Hulpverleners, die bang waren dat de man zichzelf iets wilde aandoen, zijn met hem in gesprek gegaan. Later meldde de politie dat ze, dankzij de hulp van een ingeschakelde onderhandelaar, de man van het viaduct af hebben gekregen. Hij is uit voorzorg nagekeken in de ambulance en krijgt verdere hulp. De politie heeft gisteren een 64-jarige man aangehouden na het aantreffen van een flinke hoeveelheid illegaal en zelfgemaakt vuurwerk. Dat gebeurde in zijn woning en garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden. De verdachte zit voorlopig vast voor verhoor. En gisteren is in het pand van studentenvereniging Minerva aan de Breestraat in Leiden geoefend met een noodsteunpunt. Een plek voor noodhulp en informatie waar in tijden van crisis de bevolking naartoe kan voor hulp. Naast burgemeester Peter Heikoop kwam ook minister David van Weel van Justitie en Veiligheid een kijkje nemen bij de oefening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 15 graden. Morgen is het overwegend zonnig, het is de hele dag droog en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog ruim 100 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp 40 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en de Hoogmade een half uur vertraging. Veel vertraging ook op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, namelijk 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 25 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk in de regio, met bij elkaar zo'n 70 kilometer file. De meeste vertraging nog op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam door een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De linker rijstrook is dichter, vertraging vanaf knooppunt Ippenburg een half uur. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep is ook een ongeluk gebeurd. Daar is juist de rechter rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Zoetermeer ging het mis. Daar is nu ook de linker rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En op de A12 de andere kant op van Utrecht naar Den Haag, tussen Houten en Woerden 15 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Een andere lange file staat op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Daar ook nog bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Jos Moesman. Meer.

0: Awake Tonight, Afrojack, Sia en David Guetta. Of om maar meteen in het thema van vanavond te duiken, Nederland, Australië, samen met Frankrijk. We zijn op deze donderdag 2 juli alweer aanbeland bij de derde WK-special bij Centraal Plus Jos. Inmiddels is het toernooi in de knock-outfase beland. Over 2 dagen begint zelfs al de volgende ronde. En ondanks dat enkele landen al uitgeschakeld zijn, maken we onze muzikale wereldreis langs alle 48 deelnemers gewoon af. Het begon 2 weken geleden met Europa. En vorige week gingen we langs Noord- en Zuid-Amerika en Oceanië. Zodoende blijven er nog 2 continenten over. Azië en Afrika. Voor wie wil, maak er weer een bingo-kaart van en streep lekker mee. In tegenstelling tot vorige weken verwacht ik geen dubbelingen te hebben. Dat komt mede omdat de muziek van veel landen die vanavond voorbij komen bij ons niet bekend is. Daarom valt er dus nog genoeg te ontdekken. Wel heb ik voornamelijk fragmenten in verhouding tot liedjes. Voor Azië kon ik 2 goede platen vinden met wat kunst- en vliegwerk. Voor Afrika 4, misschien 5. Nou, dat zijn er dan 6 of 7. En dat steekt dan weer schril af tegen de 10 die ik vond voor de andere 2 specials. En dat ga ik dan weer opvullen met andere WK- en EK-gerelateerde muziek.
1: Throwback Thursday.
0: Want naast liedjes uit Afrika en Azië heb ik ook bekende, of juist minder bekende tracks uitgekozen die gekoppeld zijn aan een EK of WK voetbal. Daar zijn al enkele van voorbij gekomen. Zoals Nelly Furtado met Forza. Dat is van het EK 2004, toen Canada aan bod kwam. Live It Up van Nicky Jam en Will Smith en Era Estrefi was dan weer het themanummer van het WK 2018, wat ik gebruikte voor de Verenigde Staten. En hoe ik het vanavond allemaal ga structureren, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Net als vorige week probeer ik een geografische logica aan het presenteren van de landen te koppelen. Al zal dat niet altijd niet even goed lukken en makkelijk zijn. Waarschijnlijk slaat het kompas een aantal keer op hol vanavond. Ik zou in ieder geval niet vreemd van opkijken als dat gebeurt in ieder geval. Onze reis begint in ieder geval in Azië. Japan nam het afgelopen maandag in de 16e finales op tegen Brazilië. Dat land was met 2-1 te sterk. En qua muziek kennen wij het land niet zo goed. De enige act die je wat zou kunnen zeggen is Kodo. De taiko drumgroep werkte samen met Bluff aan Aanzoek zonder ringen. Om echt Japanse popmuziek te ontdekken was ik wederom aangewezen op Spotify en andere streamingplatforms. Daar kwam ik de meidengroep Yoasobi tegen. Zij kwamen in 2021 met de single Kaipatsu.

0: Mocht je vinden dat het wel klinkt als de intro van een anime, dat kan kloppen. Het nummer werd namelijk gebruikt als opener voor het tweede seizoen van de anime Beastars. En dat Japans klinkt onnavolgbaar, voor wie het niet spreekt. Gelukkig is er een Engelstalige versie van Kaibatsu, getiteld Monster. Of je dan alsnog volgt, ligt eraan hoe snel je kan luisteren, want het tempo ligt niet ineens lager dan het origineel natuurlijk.
1: Look

Twee fragmenten van hetzelfde nummer, maar dan in een andere taal. Eerst in het Japans en nu dus in het Engels. Yaesobi met Kaibatsu of Monster. Voor degene die het nu willen weten hoe je dit schrijft, dat is Y-A-O-S-O-B-I. Dus Y, Anton, Otto, Simon, Otto, Bernard, Isaac. U kunt het opzoeken op internet. Goed. Van Japan is het een relatief korte trip naar Zuid-Korea. Het land stelde teleur. Een derde plek in Pool A, achter Mexico en Zuid-Afrika, was het resultaat. Maar het is een land dat we muzikaal gezien wel kennen. Diverse K-pop acts hebben ons land al aangedaan voor optredens. Ook stonden er artiesten en bands in de top 40, zoals Huntrix, Psy en natuurlijk BTS. Het lag voor de hand om een nieuwe nieuwste single Swim te draaien. Dat nummer slaat, gebaseerd op mijn grasduinen op muziekplatforms, internationaal wel aan. Misschien niet zozeer in Nederland, maar internationaal gezien dus wel. Ik kwam het tegen bij lijsten van landen uit Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Ik kies er echter voor om een nummer dat op het WK wel twee keer uit de speakers schalde na een doelpunt. De goaltune van de Taeguk Jeonsa, de Taeguk Strijders, was namelijk Jump van Blackpink. En die kennen we.

uit 2014. Shepherd met Geronimo. En daarvoor nog Zuid-Korea in de vorm van Blackpink met Jump. Er begint zich een richting te ontvouwen. We reizen van oost naar west, althans voor nu, door Azië. Na Japan en Zuid-Korea komen we uit in Oezbekistan. De Witte Wolven kenden geen goed WK. Het land eindigde zonder punten onderaan in de pool. Ik kwam diverse fusion liedjes tegen. Vooral in een mix van traditionele Oezbeekse muziek en Arabische pop, een mengeling daarvan. Een andere track klinkt wat westerser, voor zover daar sprake van kan zijn. Met een taal die ons vreemd in het oor klinkt.

Sjogerson met Oi Jamol. Hier heeft iemand geluisterd naar Modern Talking of andere jaren 80 synthpop. Het heeft ook wel iets weg van The Weeknd. Al heeft hij natuurlijk net zo goed inspiratie opgedaan bij synthesizers uit dat decennium. Het volgende Aziatische land dat we tegenkomen op de wereldkaart is Iran. Dankzij het gelijkspel van Oostenrijk en Algerije werd het land niet één van de beste nummers 3. En ter voorbereiding op deze uitzending draaide ik afgelopen week dit nummer.

Een speciale versie van Azizam, namelijk in het Perzisch. Ed Sheeran werkt ervoor samen met Gogush. De zangeres is een grootheid in Iran en ver daarbuiten. Nog een fragmentje? Tuurlijk, we zijn er toch bezig. Een samenwerking die meer voor de hand ligt dan je zou

0: Uit 2014 One Day van Arash met de Zweedse zangeres Helena. Aangezien Arash sinds zijn 10e in Zweden woont, hij is geboren in Iran, is een duet met een Zweedse zangeres vrij logisch. Helaas heb ik geen liedje kunnen vinden uit Iran of Oezbekistan om volledig te laten horen. Daarom pak ik er maar een themanummer bij. Het is afkomstig van het EK 2020 dat door het coronavirus pas in 2021 werd gespeeld. Nu is de uitstel bijzonder, maar ook dat het EK in 11 verschillende landen werd gespeeld. Net als in 2016 deden er 24 landen mee, waardoor ook de vier beste nummers 3 doordrongen tot de achtste finale. Het Nederlands elftal kwam, na 3 keer winst in de poolfase in Amsterdam, zo'n beste nummer 3 tegen. Oranje strandde tegen Tsjechië, dat met 2-0 won. Gelukkig hebben we de muziek nog. Een Iers-Nederlandse samenwerking verzorgde het thema dat in 2021 een hit werd in ons land. Een nummer klom tot positie 2. Schade troost, de Ieren deden niet mee en moesten dus alleen maar van dit nummer hebben. Italië won het toernooi.
1: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire.

We Are The People, de theme song van het Euro 2021. Martin Garrix, Bono en The Edge. We vliegen vrij vlot door Azië heen. Dat deden we tot nog toe van oost naar west. Maar nu gaan we even een andere richting uit. Want ik ga straks na het regennieuws de twee resterende landen van het continent combineren. En daarom moeten we, of gaan we, nu eerst naar het zuiden vanuit Iran gezien. Daar vinden we Qatar. Een historisch wereldkampioenschap voor de Al-Anabi, ook wel de Marons genoemd, verwijzen naar de kleur van de vlag. Zij behaalden het eerste WK-punt in de geschiedenis van het land. Qatar debuteerde in 2020 op het WK dat ze zelf mochten organiseren. En dat brengt me naar Fahad Al-Kubaisi. Hij maakte samen met Jungkook een nummer voor de FIFA 2022 soundtrack Dreamers. Look

Jan Koek met Fahad Al-Kobaisi. De Qatarese zanger was de eerste artiest uit de golfregio die genomineerd werd voor een Grammy. Al-Kobaisi's album Enta Eshik kreeg de nominatie in de categorie World Music Album. En het spreekt voor zich dat ik een fragment heb van de titeltrack.

Henta Ishik van Fahad Al-Kubaisi van het gelijknamige album. De zanger moest in 2018 de Grammy laten aan het album Freedom van Soweto Gospel Choir uit Zuid-Afrika. En van Qatar gaan we iets westwaarts en belanden we in Saoedi-Arabië. De Al-Sukuru, de Valken, speelde 2 keer gelijk. In de top 50 van trending muziek in Saoedi-Arabië, we hebben het over Spotify, kwam ik enkele verrassingen tegen. Niet alleen Michael Jackson, dat is de verklaring vanwege de biografische film van de zanger die nu in de bioscoop draait. Op dit moment zijn de andere klassiekers eveneens populair, zoals Zombie van The Cranberries en Bring Me To Life van Evanescence. Een andere onverwachte track was Sweater Weather van The Neighborhood. Het gaat echter om muziek uit Saoedi-Arabië en ik koos voor een Saoedische zangeres. Dalia Mubarak is een van de diverse fusion-artiesten die traditionele muziek combineert met moderne muziekstijlen. In het geval van Dalia is dat Khaleeji met R&B en pop.

Voor Shenu Shenu werkte ze samen met Mahmoud Alturki, een zanger uit Kuwait. Het is dat je er niets van verstaat, maar ik vind het in ieder geval niet onprettig klinken. En net als bij Iran en Oezbekistan moet ik nu weer putten uit de omvangrijke catalogus van WK en EK-thema's. Ik heb er nu al enkele keren omheen gedraaid. Het nummer is de afgelopen 2 weken met opzet niet voorbij gekomen. Nu dan wel, de nieuwe nummer 1 in de 30. Ik heb het over het themanummer van het WK 2026. Shakira en Burna Boy met Die Die.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Rijkswaterstaat heeft donderdagmiddag op advies van de politie snelweg A4 bij Leiderdorp Bospoort in beide richtingen volledig afgesloten. Er liep een man op het spoorviaduct boven de snelweg. Hulpverleners, die bang waren dat de man zichzelf iets wilde aandoen, zijn met hem in gesprek gegaan. Later meldde de politie dat ze, dankzij de hulp van een ingeschakelde onderhandelaar, de man van het viaduct af hebben gekregen. Hij is uit voorzorg nagekeken in de ambulance en krijgt verdere hulp. De politie heeft gisteren een 64-jarige man aangehouden na het aantreffen van een flinke hoeveelheid illegaal en zelfgemaakt vuurwerk. Het gebeurde in zijn woning en garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden. De verdachte zit voorlopig vast voor verhoor. En gisteren is in het pand van studentenvereniging Minerva aan de Breestraat in Leiden geoefend met een noodsteunpunt. Een plek voor noodhulp en informatie waar in tijden van crisis de bevolking naartoe kan voor hulp. Naast burgemeester Peter Heikoop kwam ook minister David van Weel van Justitie en Veiligheid een kijkje nemen bij de oefening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 15 graden. Morgen is het overwegend zonnig, het is de hele dag droog en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen nog 20 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Lady Gaga kwam op nummer 1 binnen in 2011 met Born This Way. En zij brengt ons in het tweede half uur van het eerste uur van Centraal Plus Jos. We zijn aanbeland bij de twee laatste landen van Azië. Voor het regennieuws tikten we als laatste Saoedi-Arabië aan. En dat grenst aan allebei. En het toeval wil dat ik ze ga combineren. Laten we eerst beginnen in Irak. De leeuwen van de twee rivieren, de naam van het nationale team, gingen roemloos ten onder. 0 punten uit 3 wedstrijden. Op gebied van muziek zou ik gekozen kunnen hebben voor Saba Mahmoud. Hij is erg populair in de Arabische muziekwereld. Er stonden enkele nummers van hem in bijvoorbeeld de Spotify Top 50 van het net genoemde Saoedi-Arabië. Ik koos echter voor deze.

Ik maak het mezelf niet gemakkelijk met de landen uit Azië, want ik verbaster waarschijnlijk de uitspraak van alles wat voorbij komt. Dit was in ieder geval Afrdelak van Mohamed Al-Flahi. De titel betekent, als ik enkele vertaaltools mag geloven, het effect van je schaduw. Of iets daaromtrent. Net als bij Dalia een beetje een fusie tussen traditioneel en modern. Het laatste land uit Aziatische hoek is de buurman van Irak, Jordanië. Net als Irak verlieten de Al-Nashama, oftewel de dappere, dan wel ridderlijke, net hoe je het wil vertalen, het WK met 0 punten. Ik kwam een liedje tegen van singer-songwriter Issam Al-Najjar.

Ondanks dat ik de taal niet machtig ben, kon ik dit nummer, in ieder geval het refrein, al snel fonetisch meezingen. Al is het nogal makkelijk met paparaparapara. Hadal Abdek bleek een opgepimpte popversie te hebben. Hierbij werkt Al-Najjar samen met de Canadese producer Loud Luxury en de Irakese zanger Ali Gatti. En daarmee vink ik met één nummer gelijk twee landen af. De uptempo versie heet Turning Me Up. En het is een beetje een oorworm, want dat paparaparapara, dat zit er ook in dus.

0: De nieuwste single van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En dat is...
1: de soundtrack song.
0: Van Toy Story 5. En die film kun je nu bewonderen in de Leidse bioscopen. Ik meen dat hij draait in Lido, maar kijk even op bioscopenleiden.nl. Dan kom je het vanzelf tegen. De track brengt ons in ieder geval bij het tweede continent van vanavond. Namelijk Afrika. We hebben 8 Aziatische landen gehad. En nu gaan we in Afrika van oost naar west. En van west naar oost. En ook van noord naar zuid. Met andere woorden, we gaan kriskras het continent over. De keuze voor Afrika was makkelijker geweest als Nigeria of Cameroen zich hadden geplaatst. Dat is echt niet het geval. Dus gaan we langs de landen die er wel bij zijn op het WK. Voor zover ze niet zijn uitgeschakeld. Want van de overgebleven Afrikaanse landen zijn er al 5 aan bod gekomen. 4 moeten er nog spelen om een plek bij de laatste 16. Laten we beginnen met het land dat het meest dichtbij in de buurt ligt van het laatste land dat we net behandelden. Dat was Jordanië. Gaan we iets meer naar het westen, dan komen we uit in Egypte. Het is een van de 4 landen die nog moet spelen. Morgenavond nemen de farao's het op tegen de Socceroos uit Australië. Diverse liedjes die ik heb geluisterd voor de voorbereiding zijn blijven hangen. De een wat hardnekkiger dan de ander. En ik merkte dat ik dit liedje vaak aan het neurieën was of in mijn hoofd had zitten.

Namens Egypte koos ik Kelma van Rami Dabri uit. Ik heb het de afgelopen tijd vaker gedraaid, want als het dan toch in mijn hoofd zit, kan ik het net zo goed naar het origineel luisteren, toch? Dit nummer kwam ik tegen in diverse top 50 lijsten van wat wij Arabische landen zouden noemen. En het woord Kelma laat zich vertalen tot woord. Al weet ik dat niet 100% zeker, want die vertaaltools kunnen er nog wel eens naast zitten. Iets verderop in het noorden ligt het enige Afrikaanse land dat niet door is naar de knock-outfase. Les Aigles de Carthage, oftewel de adelaren van Carthago, werden vierde in de pool met Nederland. Het nummer dat ik voor Tunesië uitkoos, want over dat land hebben we het, heeft een bekend klinkend woord als titel. En dan lijkt het al snel alsof je het kunt meezingen.

Hallo, van Balti kwam ik tegen in Je Raadt Het Nooit, de Spotify Trending Top 50 van Tunesië. Het klinkt mij zingbaar en ik vraag me af hoe het zou klinken in een taal die ik wel versta. Misschien moet ik hem een keer door een AI-bot halen. Al geldt dat waarschijnlijk voor wel wat meer liedjes die ik vanavond aan jullie presenteer. Doen we er dan nog een derde land achteraan? Ja joh, afvinken die bingo-kaart. Kom op, door. Ik kon niet echt goed vinden wat nu daadwerkelijk de bijnaam is voor het nationale elftal van Algerije. Ik kwam er twee tegen. Les Fennec, de woestijnvossen, of Les Guerriers du Désert, oftewel de woestijnstrijders. Algerije speelt in ieder geval vrijdagnacht tegen Zwitserland om een plaats bij de laatste 16. En het wordt het eerste Afrikaanse land dat een volledig gedraaide muzikale afvaardiging krijgt. Al heb ik ook nog een

De muzikale keuze is breed in Noord-Afrika. Eigenlijk net zo breed als bij ons eigenlijk. Traditioneel, levenslied, pop en in dit geval hip-hop slash rap. Flan met quatre chiffres, oftewel vier cijfers. De door mij gekozen artiesten scoorde twee hits in Nederland. In 1992 debuteerde hij met Didi. Al zullen velen hem eerder kennen van Aisha uit 1996... waarmee hij een top 10 hit scoorde. Je zou hem ook kunnen kennen van het volgende nummer. Het werd in 2013 gecoverd door Mark Anthony met de titel Vivir Mi Vida. En in 2017 door Ali B. Boef en Rol Sanchez met de titel Voy a Bailar. Het origineel is echter van Ga

En daarmee is Algerije afgevinkt. Salvi van Galet. En het komende uur heb ik nog best wel wat landen afgegaan voor Afrika. We moeten nog langs Marokko. We gaan nog langs Kaapverdië. Senegal, Congo en Zuid-Afrika. En wie weet kom ik nog aan een bonuscategorie toe. Dat horen we allemaal in het komende uur. Eerst nog Pommelien Thijs met Ik Moet Gaan. De stad.

0: samen hebben.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ron Wouters met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
3: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
2: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
4: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. Het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
2: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal.

Nel Horan Andalus brengt ons in het tweede uur van deze derde WK-special van Centraal Plus Jos. Dit uur winken we de laatste fragmenten en liedjes af van een reis die ons langs de 48 deelnemende landen hebben gebracht. Of nog zullen brengen. Azië is al compleet en aan het eind van het eerste uur zijn we begonnen aan Afrika. Aangezien het rap gaat heb ik dit uur waarschijnlijk ook nog een bonuscategorie voor jullie in petto. Eerst maar eens naar een land waar we het liever misschien niet over willen hebben. Ik heb het dan over Marokko. We weten allemaal wat er afgelopen dinsdagnacht is gebeurd. De leeuwen van de Atlas namen de penalties ietsje beter dan de leeuwen van Oranje. Net als bij Kaapverdië straks en Curaçao zou ik hier voor Nederlanders kunnen kiezen met roots in Marokko. Maar ja, er is zoveel te ontdekken. Zoals dit nummer dat in 2013 in de tipparade bleef hangen.

Die had je niet verwacht, hè? Doe en Pitbull werkten samen met de Marokkaanse zanger Chalky. Er zijn meerdere versies met meerdere zangeressen. En nu we dan toch bezig zijn, doe ik gewoon nog een track bij dit land.

El Grande Toto met Maillard, deze rapper uit Casablanca, was tussen 2021 en 2025 de meest gestreamde Marokkaanse artiest op Spotify. Maillard is zijn meest bekeken video op YouTube. Ja, en ondanks de grote teleurstelling vind ik dat we in zowel goede als slechte tijden achter het Nederlands elftal moeten blijven staan. Denk nog maar eens terug aan 2 jaar geleden toen Oranje tot de halve finale kwam op het Europese kampioenschap voetbal in Duitsland. Toen maakte Chef Special met Armin van Buuren dit nummer ter aanmoediging. Larger Than Life.

Ray, Where Is My Husband? Lekkere track hier op Centraal Plus. En dan gaan we met onze wereldreis door naar een van de verrassingen van het wereldkampioenschap. Wie had gedacht dat de Tobaruis Azuis, of blauwe haaien, zich zouden plaatsen voor de laatste 32? De trotse eilanders mogen het opnemen tegen wereldkampioen Argentinië. Als muzikale vertegenwoordiging had ik kunnen kiezen voor personen uit Nederland of Portugal met voorouders op de eilanden. Ik wilde echter gaan voor artiesten die daar echt geboren zijn. In aanloop naar de specials deed ik enkele oproepen op social media voor muzikale tips rond de 48 deelnemers. Er kwamen niet al te veel reacties op, of niet bruikbaar in ieder geval. Behalve de tip van Anna Visser. Zij stuurde mij de naam Cesaria Evora door.

0: Listening Cloud.
1: Soldaat van Cesaria Evora. Zij zingt vaak in het Morna, een muziekstroming afkomstig van de eilandengroep. Extra bijzonder is dat de zangeres over het algemeen in de Creoolse variant van Kaapverdië zingt. En mijn dank gaat nu uit naar Anna Visser, die met deze suggestie kwam. Dan gaan we iets door naar het oosten. Dan gaan we namelijk naar Senegal. De leeuwen van Teranga speelden gisteren tegen België. Een 2-0 voorsprong werd 2-2 en er zal nog lang worden nagepraat over de penalty die de Rode Duivels op 3-2 bracht. Senegal had een officiële World Cup song.

REC uit het Wolof, als ik het goed heb, staat voor alleen maar. De titel Teranga REC, wat dit nummer is, betekent zo alleen maar Teranga of alleen Teranga. Dat wordt meestal vertaald als gastvrijheid, maar Teranga staat voor een gemoedstoestand in Senegal, zo vertelde het internet mij. En het laat zich dan moeilijk in woorden vatten, tenminste dat is mijn conclusie op basis van de input die ik op internet las. Goed. Het laat zich raden dat ik voor Senegal een inkoppertje kies. In de Centraalplus DJ-app werd deze meteen geopperd toen ik de specials aankondigde. Wel is het een samenwerking tussen Senegal en Zweden, met een vleugje Sierra Leone, want de vader van Nene Cherry komt daar vandaan. Het nummer stond 4 weken op nummer 2, achter WK-hit Als ik me hulp nodig heb van Johan en de Groothandel en Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor. We hebben het over 1994, 7 Seconds van Youssou N'Dour.

onder hypnose. Fleming met hypnose hier op Centraal Plus. En daarvoor 7 Seconds van Youssou N'Dour en Nene Cherry namens Senegal, in ieder geval Youssou N'Dour. En dat brengt mij bij het volgende land. We gaan weer oostwaarts. Noorwegen had het moeilijk met het andere oranje. Dat is namelijk de kleur waarin Ivoorkust speelt. Toch wist Haaland en Co te winnen. Ivoorkust, of Côte d'Ivoire, heeft Les Elephants als bijnaam. Het vinden van een bruikbaar liedje was, net als bij andere landen, uitdagend. Uiteindelijk kwam ik iets voetbalgerelateerd tegen.

Magic in the Air werd in 2014 uitgebracht, enkele maanden voorafgaand aan het WK in Brazilië. Alleen de tekst viel de Magic in the Air's Engels, verder wordt het in het Frans gezongen. Het is een samenwerking van het Ivoriaanse Magic System met Chalky, die al als fragmentje voorbij kwam bij Marokko. En ken je dan het, over 2020 gesproken, ken je het thema van dat WK nog uit Brazilië?

Een vrij internationaal gezelschap. Een Amerikaanse rapper met Cubaanse roots. Een Amerikaanse zangeres uit Puerto Rico. En een zangeres uit Brazilië. Kortom, Pitbull featuring Jennifer Lopez en Claudia Leitte met We Are One Olé Olá. Het thema voor het WK 2014. 10 jaar later was er een ander internationaal gezelschap, bruggetje, dat het thema van een kampioenschap mocht verzorgen. Duitsland leverde zangeres Leonie. Verder werd het Italiaanse EDM-trio Medusa ingevlogen, samen met de Amerikaanse band One Republic. Dit is Fire.

We zullen weten dat Olivia Rodrigo een nieuw album uit heeft. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love heet het. Dit is de tweede single daarvan. Stupid Song is deze week de plustrack. Zojuist hadden we Ivoorkust. En nu gaan we naar het buurland. Dat is Ghana. De Black Stars mogen zaterdag aantreden tegen een land dat vorige week aan bod kwam. Colombia is de tegenstander. Hier had ik kunnen kiezen voor rapper Frenna. Hij heeft namelijk Ghanese roots. Maar ik wil, net als met Caverië zojuist, zoveel mogelijk aandacht op het land zelf vestigen.

schijnt dat Black Sherif een hele grote ster is in Ghana. Al hebben wij in Nederland in ieder geval in de gewone popmuziek nog niet echt van hem vernomen. De zanger / rapper kwam in 2021 uit met eigen materiaal, maar zijn doorbraak kwam met Kwaku the Traveler. En vanuit Ghana gezien reizen we naar het zuidoosten. Na Noord-Afrika en een boog langs de westkust komen we zo in het hart van het continent uit. Het gaat om de Democratische Republiek Congo, vroeger bekend als Zaïre. Dat werd gisteren uitgeschakeld door Engeland. En hier ga ik, denk ik, een beetje smokkelen. Zoals jullie wellicht weten, kan ik de muziek van Gims wel waarderen. Ik heb de afgelopen 2 jaar liedjes van hem mee teruggenomen van vakantie in Frankrijk. Gims is van Congolese komaf, maar is geboren in Europa, namelijk Frankrijk. En echter, ik kon de kans om iets van hem te draaien niet voorbij laten gaan. Dus hij komt straks langs. Echter, ik hoef niet te smokkelen. Er is namelijk een artiest die in Congo is geboren en wiens muziek wij regelmatig draaien hier op zender.

Zowaar twee vinkjes voor de Democratische Republiek Congo. Eerst met de kloot. Je hoorde Ladada Mondeniermo. En dit was Kims, die weliswaar geboren is in Frankrijk, maar Congolese ouders heeft. Swapa Timide. En dat brengt ons bij het laatste land van Afrika en het 48ste land dat wij aandoen op deze wereldreis. Het team, genaamd Bafana Bafana, plaatste zich voor de laatste 32, maar moest zijn meerdere erkennen in Canada. Ik heb het natuurlijk over Zuid-Afrika. En net als met Senegal heb ik een voor de hand liggend nummer, namelijk Jerusalema. Immers, met Master KG en Nonchembo zou ik twee keer Zuid-Afrika hebben in één nummer. Er is echter een andere keuze mogelijk. Twee van haar vier hitnoteringen zijn samenwerkingen. Die vallen af, omdat ze ook solo hits heeft gescoord. Tyla debuteerde in 2023 met Water. Ik kies echter voor haar laatste single, die begin dit jaar uitkwam. Chanel was echter niet een hele grote hit in ons land. Maar namens Zuid-Afrika dus.

Chanel van Tyla en daarmee vinken we Zuid-Afrika af en zit onze wereldreis langs 48 deelnemende landen er nu officieel op. Desondanks dat de wereldreis er zo'n beetje op zit, blijven we globetrotten. Dat doen we nu in een bonuscategorie die bevat themanummers voor WK's en EK's. Nu heb je daar al diverse van voorbij horen komen. Niet alleen vandaag, maar ook de afgelopen 2 weken. Er zijn echter nog zoveel voorbeelden. Met diverse fragmenten gaan we met een noodvaart langs enkele andere theme songs. En opmerkelijk is dat veel landen kiezen voor een buitenlandse productie. Zoals voor het EK in Nederland en België.

Ondanks talent van eigen bodem maakte een Zweedse DJ het themanummer voor het EK 2000. E-Type kwam met Kampioenen tot nummer 4 in de top 40. En het kampioen is dan wel weer gebaseerd op Oranje boven. Nederland kwam tot de halve finale waarin Italië te sterk was. Wereldkampioen Frankrijk pakte de Europese titel. En in 2002 was het WK in Japan en Zuid-Korea. Zij huurde een toen populaire Amerikaanse zangeres in. We're the right.

The Time of Our Lives is het thema voor het WK van 2006. Il Divo en Toni Braxton, Italiaanse groep en een Amerikaanse zangeres, die zongen het. Is dit het slechtste anthem ooit? Zes jaar later was het EK in Polen-Oekraïne. Hier viel de keuze voor de zang van het themanummer eveneens op iemand van buiten de organiserende landen.

Oceana met Endless Summer, dat in Nederland in de tipparade bleef steken. De zangeres uit Duitsland maakte het thema voor het EK 2012. Het Nederlands elftal, verliezend WK-finalist, blameerde zichzelf in een pool des doods. Denemarken, Portugal en Duitsland waren alle drie te sterk voor Oranje, dat in 2008 in ook een pool des doods zich juist met 3 zegens kwalificeerde voor de volgende ronde. Spanje prolongeerde de titel die het in 2008 had gehaald. Tot zover even de trivia. Ik wilde met deze fragmenten juist het punt maken dat je niet uit het organiserende land hoeft te komen om een WK of EK themesong in te zingen. Het lijkt juist eerder een vereiste om er niet vandaan te komen. Recente populariteit wil ook nog wel eens helpen. Neem nu Ricky Martin. Die heeft, voor zover ik kan nagaan, geen wortels in Frankrijk. Toch vroeg de organisatie de Latin zanger uit Puerto Rico het themanummer voor het WK 1998 op te nemen. La Copa de la Vida, oftewel The Cup of Life.

0: Copa de la Vida, Ricky Martin. Het thema van het WK 1998 brengt een einde aan deze Centraal Plus-Jos van 2 juli 2026. We maakten een laatste wereldreis langs de WK-landen. Met enorme vaart gingen we over 2 zeer grote continenten, Azië en Afrika. En dan kwamen we muzikaal gezien veel onbekende landen langs. Wat Azië betreft kennen we eigenlijk alleen maar Zuid-Korea. Hoewel, dankzij Turning Me Up kennen we nou vandaag ook een heel klein beetje Jordanië via Issam al-Najjar en Irak met Ali Gadjé. Voor Afrika ligt het iets anders. Landen die we zouden kunnen kennen waren niet aanwezig. Desondanks konden we met Galet, Youssoundour, Claude, een beetje Gims en Tyla langs Algerije, Senegal, Congo en Zuid-Afrika reizen. Omdat veel liedjes alleen geschikt waren als fragment, werd de potentiële leegte her en der opgevuld met liedjes die speciaal gemaakt zijn voor een WK of EK, zoals Fire van Leonie, Medusa en One Republic en Die Die van Shakira en Burna Boy. Eén conclusie kan ik alvast wel trekken na deze ontdekkingstocht langs 48 landen en de vele genres die voorbij zijn gekomen. Mijn Spotify Wrapped zal er zich geen raad mee weten. Automatisch gegenereerde complimenten van het platform voor de vele nieuwe artiesten en liedjes die ik heb ontdekt en afgespeeld. Ik vond het in ieder geval een enorm tof project en wil daarom met name Elmar van de Middagshow bedanken, die me op het idee bracht om iets te doen met WK-muziek. Nou ja, met 3 specials, zullen we zeggen. Dat hebben we geweten. Goed. Blikken we vooruit naar morgen. Onder voorbehoud ziet het programma er als volgt uit. De ochtendshow met Mark en Ramen van 7 tot 9. Aansluitend van 9 tot 1 Rudo op je radio. Van 3 tot 5 de middagshow met Elmar. En daarna zijn Arno, Tijmen en John van de partij met de Vrijmibo. De 80's en 90's hits met Johan van 7 tot 9. En van 9 tot 11... zoals altijd, de Centraal Plus Mixtape.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Dan gaan we terug naar een bekend thema. 9 juli valt in week 28 en dat is deelbaar door 7. En dat was in week 7 de start van het thema titeltweelingen. Nou, er zijn er zoveel te vinden dat ik het elke 7 weken laat terugkomen. Dat past precies ook met vakanties en dergelijke. Ja, normaal gezien zou ik nu alvast 2 liedjes voor komende week draaien als opwarmer. Dat doe ik niet. Ik sluit deze 3 specials in stijl af, namelijk met nog 1 WK-liedje. Een zanger uit Somalië die een nummer maakte voor het WK 2010 in Zuid-Afrika, waarin Nederland in de finale verloor. Oh boe. Van Spanje. Ik heb het natuurlijk over Kenaan met Waving Flag. Tot volgende week.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen en dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken en ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: 'cause I will leave the light on.
1: Centraal Plus.
2: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Rob Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat één van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de één veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. En dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorde het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.